Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: ben ik nooit alleen.
1: Het Lied van Stijd, Waad en Waan.
2: RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië

Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Donald Trump heeft op Truth Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een fietser is tongens een beetje onrieden trok een auto op de markt in Burgum. De automobilist riet achteruit uit een parkeervak bij de supermarkt bij en botste daar iets in een vrouw aan. Het ongeluk liep in eerste instantie ernstig. Twee ambulances, politie en MMT waren oproepen. Het letsel van de vrouw bleek dat ervan. Ze hoefde net naar het ziekenhuis en koers zelfstandig haar paard vervolgje. Bij Peersers Morregat wordt zocht naar een balans tussen wandelaars en vogels op het waad. In de Peersermaland ben ik gewoon deel afsletten, wil het ziekenhuis oors een keierroentje meidje koen. Neffens vogelbescherming hebben vogels vooral rest nodig bij het brieden en bij heeg wetter. Stichting Wij zijn de Watten viert acties in verdere afsluitingen en betwijfelt of die nodig binnen. Rijkswettersteert organiseert het met kwatten openbare informatiebijeenkomsten over de plan. Leerlingen van dorpsskoolen Het Bient uit Semar stutsen waarschijnlijk de handen uit de mouwen bij de opromacties in Wetter in Jennewaard. De band ging naar verskate eilandjes op zoek naar zwerfafval.
2: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van de water. We zijn nu bij Skin Wetter. Ja, is best wel leuk.
1: Skin Wetter is de jaarlijkse opromactie van de Frieske Milieufederatie. In de actieweken gaan honderden vrijwilligers in heel Friesland op een paad om afval op te roemen, loonsletten, marren, bermen en walskanten. De actie vindt plaats van 3 tot 10 oktober. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer witem? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: Het loert van het waard. RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Paken, zullen we even op een stoel?
3: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baasmazitcomfort.nl.
4: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
5: Ik vind het zo spannend.
6: En hij is turbo, hè?
5: Ik is toch turbo, hè? Net?
4: Nou, even serieus. Alle jullie

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nij.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Donald Trump heeft op Truth Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoel, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
10: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Bosch.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef,
14: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
14: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
15: Dit is RTV NOF.
16: Maar op naar het weekend.

Vrijdag 9 oktober, 6 minuten over 7. Goedemorgen Noordoost-Friesland. We zijn er weer op deze geweldige vrijdag, om het zo maar te noemen. Nou, als je het weer even bekijkt, dan is het niet zo heel geweldig. En wat er nog op ons afkomt, er komt nog heel veel regen deze kant op aan op Noordoost-Friesland. De temperatuur is op dit moment zo'n 10 graden. En er verandert ook niet zo heel veel aan. Het gaat misschien 1 of 2 graadjes omhoog. Maar vooral komt er heel veel water deze kant op aan. Dus mocht je nog onderweg zijn, of moet je straks onderweg op de fiets of naar het station of wat dan ook, neem in ieder geval een goede jas mee. Misschien wel een regenjas mee, want het wordt een kletsnatte dag, vrienden. Yes!

0: NV NOF.
1: Straks natuurlijk het uitgebreide weekendweerbericht heb ik voor je meegenomen. Het keuzemoment staat ook weer voor je klaar. Dat sowieso, twee leuke Nederlandse knijters. Je weet wel een beetje hoe het werkt op de vrijdagochtend. Ik breng je zeg maar een beetje in de stemming voor jouw weekend die eraan gaat komen. Want dit is toch de laatste benen van een werkweek. De vrijdagen die gaan we straks weer een beetje afsluiten met een vrijdagmiddagborrel. Maar zover is het nog niet. Ik neem je mee tot 9 uur met leuke plaatjes, praatjes. En ik hou je een beetje op de hoogte van het nieuws van onze prachtige streek.

0: doet het toch maar even, die Rutger, hè. Rutger Barneveld, zoele zomernachten. Nou, die zijn wel een beetje voorbij nu. Ja. Vanochtend ook toen ik naar buiten stapte. Jeetje, ik dacht, nou, ik moet maar even snel nog een jas pakken, want zo warm is het niet meer. Het gaat nu echt wel een beetje omslaan naar de herfst, zeg maar. Maar deze Rutger, och, wat is die goed bezig, zeg, hè? Rutger van Barneveld. Een tijdje terug hadden we die real life soap met hem. En dan dacht ik van, nou, het is een beetje een sukkeltje of zo. En met zijn vriendinnetje en dat soort dingen. Dit wordt helemaal niks. Maar hij heeft het toch goed voor elkaar geknokt, zeg maar. Hij is goed populair en mooie liedjes maakt hij er ook van. En we gunnen het hem natuurlijk van harte.
1: Nice van de redactie.
0: Ja, er komt heel veel nieuws binnen. Ik zeg het altijd, onze dank daarvoor. Samen maken we het nieuws, of maken we het nieuws, maar brengen we het nieuws onder de aandacht. Ook in Akarsbloem zetten zich gezamenlijke vuurwerkshows allemaal op, want dat komt er natuurlijk ook weer aan allemaal. Want het eerste jaar dat we zonder vuurwerk moeten doen, zeg maar. Tenminste, dat antwoord moeten we geloven. En dan kun je daar wel vergunningsontheffingen voor aanvragen. En dat kan collectief, zeg maar, met meerdere verenigingen. En dan kun je daar gewoon een plek aanwijzen, of wordt aangewezen door de gemeente waarschijnlijk. En daar kun je dan vuurwerk afsteken. Nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal komt de aankomende jaarwisseling. Ook de leerlingen uit Sumar die helpen mee met skinwetteren in Jennewoord. Dat is ook een hele leuke ludieke actie natuurlijk. Hè. En de hondenkoppen die maken weer een leuk nieuw nummer. Misschien heb je dat meegekregen. Het is van een week bekend geworden. En dat is een romance in Friese Wouden en een Bebogaine fetish. Ja, iedereen kent die spreuk wel een beetje daar in de Westree natuurlijk. Hè. Boetebree en Bebogaine, wat dat net zissekin is, komt net uit de Westree. Nou, dat idee een beetje, zeg maar, daar heeft de hoenenkoppel verder geborduurd. En dat doen ze dan samen met een fantastische symfonieorkest. En dat wordt een fantastisch nummer. Daarover later natuurlijk wel meer. En dan komt het nummer ook zeker wel voorbij. Maar het hele bericht kun je ook wel lezen op die hele mooie site van ons, rtvnof.nl. Straks heb ik een keuzemoment voor je. En ik heb natuurlijk leuke muziek uit de jaren 80 en 90 voor je meegenomen. En ik zei het al, heb je nieuws uit de regio? Stuur het even naar de redactie nieuws@rtvnof.nl. Straks ook het streeknijstart voor je klaar. Het uitgebreide weekendweerbericht heb ik voor je klaarstaan. Dan ben je op de hoogte wat voor jas je moet aantrekken straks. En waar je ook bent op dit moment. Ga je richting Drachten of ga je richting Groningen? Of ben je gewoon in buitenpost? Ik noem maar iets. Neem wel een dikke jas mee. Misschien een regenjas ook. Want ja, het wordt guur weer vandaag. Hè. Veel regen krijgen we ook. Dat is de verwachting tenminste. De afgelopen weken, afgelopen dagen was het weer fantastisch. Maar vandaag is het echt wel een beetje omgeslagen. Nou, ik hoop niet dat die trend al te lang duurt. Laten we dat maar hopen dan, hè.
1: RTV NOF. Ekking, De Fallon, Constantille, SMR.
0: Zo is het altijd verrassend dichtbij, zeiden we vroeger. En dat is het nog steeds, hè. De volgende artiest is ook een fantastisch artiest trouwens. Maar er was ook een fantastische acteur. En die serie was immens populair. Die is later weer uitgebracht door een andere acteur. Maar ach, dit was natuurlijk David Hasselhoff, hè. De echte. We kennen hem nog wel, toch? Ontzettend populaire serie. Misschien ben ik wel oud, hè, als je denkt van, waar heeft hij het over? Het zou best kunnen. Ga anders maar eens even googlen. Oh, die snelle pratende auto, zeg maar. En tegenwoordig is het geen science fiction meer, maar er zijn nu auto's gewoon die tegen je praten, natuurlijk. Hè. Ja, ik hou er wel van dit soort dingetjes, zeg maar. Ja, maar hij kan ook zingen, dat zei ik al. Hij heeft fantastische albums heeft hij uitgemaakt, uitgebracht. En de laatste, die is, daar gaan we eentje van draaien. Die heb ik gepakt.
1: Op naar het weekend.
0: Ik pak hem er even bij. Dat vind ik zelf wel een fantastisch plaatje. Je moet het soms even de kans geven om het leuk te gaan vinden. Maar dit is toch wel mooi, hoor. David Hasselhoff en The Passenger is dat. En dat is dit liedje.

David Hasselhoff en The Passenger. Je ziet hem nou lopen, hè? Met Pamela Anderson in Baywatch over het strand. Of in een Knight Rider met zijn leren jasje. Hij is nu 74. Hij heeft ook goede platen gemaakt. En dit vind ik persoonlijk een goede plaat. De meningen zijn wel eens wat verdeeld over zijn Engels natuurlijk. Dat het steenkool Engels is. Maar maakt dat wat uit of zo? Ik vind het gewoon gezellig. Ik vind het leuk. En dat liedje la la la la la la la la blijft gewoon in je hoofd ook de hele dag, denk ik. Nou ja. Heb je ook een leuke keuze? Laat het anders even weten. 0511 44 1202. Ik zet even Raymond voor je op met Supergirl.

0: above my door. Ja,
1: en wat zegt ze nou, hè? Wat zingt ze nou?
0: I'm in love.
1: Nu, kom nu.
0: And always will be.
1: Swelby. Ja, ik vraag me altijd af, wat zingt ze nou precies? Dido, White Flag. Misschien heb ik dat wel alleen, hoor.
2: Het keuzemoment.
1: Het keuzemoment, ja, zoals je gewend bent, ook op deze vrijdag 9 oktober. Bijna 7:30, hoogste tijd voor het streeknaaien zometeen. Dat staat weer voor je klaar natuurlijk. En daarna heb ik een fantastisch plaatje voor je klaarstaan van In het Fries. Van Briekebeck en Stritlisser. Maar ik laat eerst het keuzemoment nog even naar je horen. Het zijn vandaag regionale artiesten, om het zo maar te noemen, vrij dichtbij. En beide hebben natuurlijk een fantastische gunfactor, dat sowieso. Maar we moeten weer een keuze maken. Althans, dat is het bedoeling van het hele spelletje. Keuze A is Jelle Jitsen met jou, of je gaat voor keuze B. Dat is Better Sipma als een meeuw in de wind. Als een

0: Dit is keuze B dus van Bertus. Als een meeuw in de wind, daar zou je op kunnen stemmen voor vandaag. Straks in het tweede deel laat ik hem ook zeker nog een keer horen. Of je gaat echt voor Jelle Jitsen, de keuze A. En dat is dit liedje. Een klein stukje ervan even, als je het doet. Ja. Ook een goede plaat, hè? Een fantastische kerel. Laat maar weten, welke zou jij willen horen straks in het tweede deel. Ga je voor Jelle Jitsen met jou, keuze A, of ga je voor B? Bertus Sipma met een meeuw in de wind. Eén van die twee ga ik straks helemaal voor je draaien. Dat is nog niet helemaal zeker welke het gaat worden. Maar wat wel zeker is, dat is het streeknijst staat voor je klaar. En het weekend weerbericht.
1: Het keuzemoment. Informerend en actueel.
2: RTV NOF. RTV NOF streeknijst.
3: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het streeknijs van RTV NOF. Een fietser is tongens een beetje onrieden trog een auto op de markt in Burgum. De automobilist riet achter uit een parkeervak bij de supermarkt bij en botste derbiets in een vrouw aan. Het ongeluk liep in eerste instantie ernstig. Twee ambulances, politie en MMT waren oproepen. Het letsel van de vrouw bleek dat ervan. Ze hoefde net naar het ziekenhuis en koers zelfstandig haar paard vervolgen. Bij Peersers Moddergat wordt zocht naar een balans tussen wandelaars en vogels op het waad. In de Peersmerland ben ik gewoon die onafsletten, wie als beziekers oors een keierroentje meidje koen. Neffens vogelbescherming hebben vogels vooral reis nodig bij het brieden en bij heeg wetter. Stichting Wij zijn de Watten viert actie in verdere afsluitingen en betwijfelt of die nodig binnen. Rijkswettersteert organiseert het mij kwatten iepenbieren informatiebijeenkomsten over de plan. Leerlingen van dorpsskoal Het Bient uit Semar stutsen waar ze de handen uit de mouwen bieden opromacties in Wetter in Jennewaard. De band ging naar verskate eilandjes op ziek naar zwerfafval.
4: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van de water. We zijn nu bij Skin Wetter. Ja, is best wel leuk.
3: Skin Wetter is de jaarlijkse opromactie van de Frieske Milieufederatie. In de actiewieken gaan honderden vrijwilligers in heel Friesland op een paard om afval op te roemen, loonsletten, marren, bermen en walskanten. De actie vindt plaats van 3 tot 10 oktober. Ontzaf hier het streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-012. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Tot zover Demi Hoekstra. Straks verderop vandaag meer updates wat het streeknieuws betreft.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, het wordt vandaag zo'n 10 graden. Veel warmer wordt het niet. Misschien gaat de temperatuur ietsjes omhoog naar zo'n 11 graden. Nou, als je naar buiten kijkt, dan is het al vies en nat natuurlijk. En dat blijft ook wel zo de hele dag in principe. Er komen veel regenbuien overwaaien. Hier en daar zit de zon er wel eens even tussen, maar het wordt wel een natte dag. En ook kijken voorzichtig naar morgen. Toch wel ietsjes meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat weer ietsjes omhoog ook. Maar toch wel regen ook. En de zondag blijft een beetje hetzelfde type weer. Bij de temperatuur tussen de 10 en de 15 graden. Regenachtige dagen, zeg maar. Maar volgende week wordt weer ietsjes rustiger, dat wel. Maar de zomer en die mooie dagen die we afgelopen week hebben gehad, die zijn toch echt wel voorbij, vrienden.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilon.

0: Vrijdag 9 oktober, een beetje meezingarantie op deze vrijdagochtend. Het is 20 voor 8 met Bonnie Sinclair op dat tennis en de Vlierenfluiter.
1: Peter Visser.
2: Op naar het weekend.
0: Zo is het. Zet het nog even door. We houden die gezelligheid nog even vast. Met Camouflage gaan we weer terug naar de jaren 85. Heb je leuke suggesties? Ik zei het al, mag je altijd even appen. Maar het gaat ook om het keuzemoment natuurlijk. Hè. Wil je Jelle Jitsen horen met jou of straks toch Better Sipma en Meeuw in de Wind? Ik hoor het graag van je.

Ja, ik had even een ruzie met de koffie te praten, maar het is allemaal weer gelukt. De koffie die draait weer gelukkig, hè? Ja, je zal maar een ochtend moeten draaien zonder koffie. Is ook niet best natuurlijk. Inmiddels brengt de tijd ons op 8:08. Waarschijnlijk stap je nu met je één been uit je bed. Of ben je al druk met je ontbijtje bezig. Of wie weet ben je al onderweg naar je werk en ben je aan het werk. Heel veel sterkte met de laatste uurtjes. Op naar het weekend natuurlijk. Straks de vrijdagmiddag borrel, dat ook nog. Maar ik ben nog bij tot 9:00. En het keuzemoment straks nog, hè? Jelle Jitsen of Bertels, welke gaan we voor je draaien? Eén van die twee staat voor je klaar. En je mag nog even stemmen. 0511-44-1202. Zometeen heb ik het nieuws voor je. De reclameboodschappen. Kunnen we even kijken wat we gaan eten dit komende weekend. En dan nog heel veel leuke plaatjes uit de jaren 80, 90. En ook Taylor Swift staat voor je klaar. Maar eerst heb ik deze nog. Tiffany. And I think I'm alone now.

0: I think we are alone now. Nou, zo langzamerhand ontwaakt Noord-Oost-Friesland zeker. Hier in de studio is nog wel vrij rustig, maar meestal een uur of acht komt de nieuwsredactie allemaal binnenstromen hier. Dat is allemaal drukte van belang, zeg maar. En dan kunnen je al je leuke berichten die je stuurt kunnen worden nagelezen. En die kun je dan sturen naar nieuws@rtvnof.nl. Zometeen na het nieuws en na de reclames heb ik deze plaat voor je klaarstaan van Taylor Swift. En het keuzemoment natuurlijk, hè? Jelle Jets of Better Sigma, welke gaan we voor je draaien? Nou, dat zou in het tweede deel op naar het weekend.
1: Op naar het weekend.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl
7: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor jou regelen. Dus, voor jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
14: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
16: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo, hè?
17: Ik is toch turbo, hè? Net?
16: Nou, even serieus. Alle hier,

0: in Waterschot.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs,

0: Bart Meijer.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Het is ineens koud in je huis.
4: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
5: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, Perlof schuim.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
13: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
12: Oef,
13: je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Boort.
16: Dit is RTV NOF.
17: Maar Jo, op naar het

aanbeland in het tweede deel. Vrijdag 9 oktober, 7 minuten over 8. En ik zie al die kinderen die op een fiets naar school moeten met regenjassen aan. Moeders met de kindjes die naar school gaan met paraplu's op en dat soort dingen. En dat is een beetje het teken en het beeld voor vandaag. Veel regen komt er voorbij stromen hier in Noord-Oost-Friesland. En straks heb ik voor jou het uitgebreide weekendweerbericht. Hoe gaat het morgen komen? Hoe gaat het zondag komen? Maar in ieder geval voor vandaag zo'n 10 graden en heel veel regen, vrienden. Dus ja, laten we snel beginnen aan het tweede deel. Hè. Het keuzemoment straks, zeg maar. Van Jelle Yes of Better Sipma. Hoe

0: Zo is het, maar je wordt niet blij als je de ramen open hebt en het giet, zeg maar. En al je wasgoed wordt nat en dat soort ellende. Nee, hou op. Of kortsluiting hadden wij nog gisteravond. Alles in het donker.
1: RTV NOF.
0: Ja, ergens in de schuur of zo, zo nu en dan, dan komt daar gewoon een aardlek of zoiets en dan knalt gewoon die hele meterkast uit. Maar wat dat nou precies is, daar moet ik toch nog een studie van maken in het weekend. Dat is mijn klusje, zeg maar. Maar dat heb je nu ook, hè, met die natte dagen, dat soort dingen weer aan het licht komen. Aan het, nou ja, aan het licht komen, in het donker dus. Maar ja, je begrijpt me wel. Zometeen het keuzemoment, je mag nog even stemmen op Jelle Jits of Bert de Sipma, A of B, laat maar even weten. Straks het streeknieuws voor je, het uitgebreide weekend weerbericht. Maar eerst het geweldige nummer van Marco Borsato. En de bestemming.

Marco Borsato, de bestemming. Ja, als je alles van tevoren weet inderdaad, hè, dat is ook een beetje de essentie van dit liedje natuurlijk. En dat niet alles is voor niets is geweest. Nou ja, laten we hopen voor hem natuurlijk. Hè. Fantastische zanger, goede nummers gemaakt. En wie weet komt hij ooit nog weer op het podium. Ik ben benieuwd of hij ooit weer gaat zingen hoor. Dat hij er nog de energie voor heeft, zeg maar. Nou, straks laat ik het keuzemoment aan je horen. Kun je nou één keer stemmen, zeg maar. En dan gaan we één van die twee draaien. Dit is Teddy Swims.

0: helemaal tot het einde. Gigi Agostino met The Riddle op Dan Tennis hier bij de Streekomroep.
1: Het keuzemoment.
0: En dan nu het keuzemoment. Ik laat ze nog één keer aan je horen. En dan heb je nog even alle tijd om te stemmen. Straks over zo'n 15 minuten. Dan ga ik één van die twee bekendmaken. En dan ga ik hem ook helemaal voor je draaien. Het gaat vandaag om regionale talenten. Over Jelle Jitsen. En over Berthe Sipma. Nou, waarschijnlijk ken je ze wel als je een beetje in het Nederlandse circuit zit. Of hier in de prachtige streek van ons woont. Ik laat ze even aan je horen. Dit is A. Jelle Jitsen met Jou. Dat is dit lied.

Wat een talenten hebben we trouwens in de streken. Goh, je kan er een tent mee vullen. Jelle Jetsen dus, keuze A is dat met jou. Fantastische zanger ook, een goede kerel. Een hele goede gunfactor heb je ook met zo'n jongen natuurlijk. Hè. Keuze B is

0: Jaren terug kwam die bij me nog. Wil je dit liedje? Ik heb een liedje gemaakt en wil jij dat presenteren? Een CD-presentatie, zeg maar. Mocht ik die avond een beetje aan elkaar kletsen. Leuk plaatje, hè? Keuze B dus. Je mag stemmen. 0511-44-1202. Ik herhaal 0511-44-1202. A is voor Jelle Jitsen en B is voor Bertus Sipma.
1: Het Loert van de Woorden. RTV NOF.
0: En een beetje inspiratie heb ik wel gehad vandaag voor dit liedje. Doen ze in de rijmedaille van Wiegel op Wirkelmachine. Nou ja, als we naar buiten kijken weten we allemaal waar die inspiratie vandaan komt.

Tool met Pride. Zet de tijd op 8:58. Hoogste tijd voor wat streeknijs. Ben je weer op de hoogte wat er speelt in die prachtige streek van ons. En natuurlijk het uitgebreide weekend weerbericht heb ik voor je meegenomen. En nadat alles heb ik dit liedje voor je klaarstaan van de Eagles. En Take It Easy.

0: Er is het steeknieuws en het uitgebreide weekend weerbericht. En het keuzemoment straks.
1: RTV NOF.
2: RTV NOF Streeknijs.
3: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een fietser is tongens een beetje onrieden trok een auto op de markt in Burgum. De automobilist riet achteruit uit een parkeervak bij de supermarkt bij en botste daar iets in een vrouw aan. Het ongeluk liep in eerste instantie ernstig. Twee ambulances, politie en MMT waren oproepen. Het letsel van de vrouw bleek dat ervan. Ze hoefde net naar het ziekenhuis en koers zelfstandig haar paard vervolgen. Bij Peersers Morregat wordt zocht naar een balans tussen wandelaars en vogels op het waad. In de Peersmerland ben ik gewoon deel aan afsletten, wil bezoekers ooit een keihardje meidje koen. Neffens vogelbescherming hebben vogels vooral rest nodig bij het brieden en bij heeg wetter. Stichting Wij zijn de Watten viert actietje in verdere afsluitingen en betwijfelt of die nedig binnen. Rijkswettersteert organiseert het met kwatten openbare informatiebijeenkomsten over de plan. Leerlingen van dorpsskoalle Het Bient uit Semar stutsen waarschijnlijk de handen uit de mouwen bij de opbromactie Skinwetter in Jennewaard. De band ging naar verskate eilandjes op zoek naar zwerfafval.
4: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van het water. We zijn nu bij Skinwetter. Ja, is best wel leuk.
3: Skinwetter is de jaarlijkse opbromactie van de Frieske Milieufederatie. In de actieweken gaan honderden vrijwilligers in heel Friesland op een paad om afval op te roemen, langs sletten, marren, bermen en walskanten. De actie vindt plaats van 3 tot en met 10 oktober. Achkaspelen wil met de eerwiksel per dorp maximaal 1 ontheffing verlenen voor een organisaire vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een aanvraag inzien. Bij meerdere aanvragen uit hetzelfde dorp wil burgemeester Jouke Douwe de Vries initiatief in Immers bij een oor brengen ter één activiteit. Van kapit zit in de gemeente Noordisch Friesland bloot alles mogelijk, want ontheffingen omgeende vuurwerkshows onbelangend, kiezen oor gemeenten in Noordisch Friesland voor een rommer aanpak. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer witem? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Dankjewel Demi Hoekstra. Straks verderop vandaag meer nieuws en meer updates. En wat Demi ook al zei, die prachtige site van ons rtvnof.nl. Daar staat ook alles op.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: En nu het weerbericht inderdaad. Hè. Kijken we naar buiten is het vies en nat, maar dat zie jij ook waarschijnlijk. Maar de voorspelling is dat het vandaag ook wel zo blijft. Veel regen, weinig ruimte voor de zon. De temperatuur gaat ietsje stijgen naar zo'n 13 à 14 graden voor vandaag. Maar voor de rest blijft het toch wel heel erg nat. Misschien op de eind van de dag, avond, dat de zon er misschien nog ietsjes doorheen breekt en dat het wat droger wordt. Kijken we voorzichtig naar zaterdag 10 oktober. Meer ruimte voor de zon, dat wel, maar ook wel dikke, fikse buien, zeg maar. De temperatuur zal een beetje bij de 13 graden schommelen. De zondag niet heel veel verandering. Een beetje meer ruimte voor de zon, dat wel, maar ook dikke buien, 13 graden. En toch voorzichtig vooruitkijkend, de maandag schijnt de mooiste dag te worden van de week. En daarna weer dikke buien. Dus ja, veel mooier als dat kan ik het ook niet maken, helaas. Maar het is ook oktober, hè? We zitten al op de 9e vandaag. Dus ja, we mogen best wel wat herfst weer verwachten ook. Maar ja, iedereen wil natuurlijk zon. Maar ja, dat kan niet altijd, hè? Dat is het voor vandaag. Hier moet je het mee doen.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooi.

Over zo'n 10 minuten ga ik het bekendmaken welke we gaan draaien van het keuzemoment voor deze vrijdag 9 oktober. Wordt het Jelle Jitse keuze A, we gaan toch voor Better Sip, maar keuze B. Nou, zometeen binnen nu en 10 minuten ga je het beleven. Luister eens meemaken, zeggen ze wel eens. En dat geldt ook voor dit liedje, The Eagles en Take It Easy.

even een klein beetje dit jaren 80 gevoel terugkrijgen op de radio, zeg maar. Net voor je weekend, hè. De Police en doe-doe, da-da-da. De tekst is niet zo heel moeilijk, maar ja, probeer het maar eens na te doen, hè. Het keuzemoment zit eraan te komen, lieve vrienden. Symbolisch zijn alle lijnen gesloten, zeg maar, dat wel, hè. Maar je kan, of je kon kiezen tussen Jelle Jitsen met jou, of je ging voor Bert en Sipma en Meeuw in de Wind. Een van die twee. En niet dat één nou beter is of de andere, hè. Het is gewoon een wedstrijdje, zeg maar, een keuzemoment. Waar jouw voorkeur een beetje naar uitgaat. Ik ga zo meteen de stem even vertellen en dan ga je het meemaken welke we gaan draaien. Wordt het toch Jelle Jitsen of ga je zometeen Better Sip maar horen? Wat ik zeker weet zijn de Foreigners, die staan voor je klaar.

0: Inmiddels is het 9:15 met de Foreigners op de antenne met Waiting for a Girl Like You.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Bedankt voor al jullie stemmen natuurlijk. Een kleine meerderheid van de stemmen is er toch weer een winnaar uitgekomen zoals elke vrijdag. Je kon vandaag kiezen op deze vrijdag 9 oktober tussen Bertus Sipma en Jelle Jitsen met jou. A of B, dat was de vraag zeg maar. En jullie hebben gestemd. En de keuze is al reuze, of de keuze is makkelijk geworden zeg maar voor mij. Ik heb misschien één kopje koffie nodig gehad en dan waren alle stemmen bekend. Al heel snel was het ook bekend wie de winnaar is geworden voor vandaag. Volgende week vrijdag een nieuw keuzemoment en heb je daar suggesties voor? Je mag me altijd even een berichtje doen natuurlijk. Peter.visser@rtvnof.nl. Maar voor vandaag in de boeken gaat op deze vrijdag 9 oktober gaat er maar één in de boeken als winnaar van het keuzemoment. En dat is vandaag geworden het regionale talent Jelle Jitsen met jou. Die ga ik voor je draaien. Zometeen nog één plaatje denk ik. Dan zit Peter Kraft er ook alweer klaar voor met zijn ontbijt. Voorbij.

0: even doen.
1: Dat was hem helemaal. Jelle Jitte dus gaat in de boeken als de winnaar van het keuzemoment. Voor deze vrijdag 9 oktober. Prachtige nummer ook trouwens. Hè? In ieder geval bedankt voor al jullie stemmen. Volgende week vrijdag een nieuw keuzemoment. En heb je daar suggesties voor? Ik zei het al. Mag je dat altijd even mail zetten. peter.visser@rtvnof.nl. Ik wens je een heel fijn weekend alvast. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan. En dan neem ik afscheid van je vrienden. Want dan staat Peter Kraft er weer helemaal klaar voor. Hij heeft de oven al aan het voorverwarmen. De croissantjes staan alweer klaar. En de kaas is weer geschaafd. Straks dus ontbijtpap met Peter Kraft. En ik zei het al, ik heb er nog eentje. En dat is dit fantastische nummer van de Babies. Every Time I Think of You uit de jaren 70.

0: Dat was hem weer, op naar het weekend. Ik wens je nog een heel fijn weekend de komende dagen. Ondanks het weer natuurlijk. Maar je moet zelf de slingers ophangen en maken wat leuks van vrienden. Volgende week vrijdag ben ik weer van de partij. Zelfde tijd, zelfde zender. Op naar het weekend. En ik zei het al, heb je suggesties? Laat het altijd maar even weten via de mail of wat dan ook. Of WhatsApp een berichtje naar 0511-44-1202. Laat ik je achter met Peter Kraft. Hij staat er weer helemaal klaar voor zometeen. En al die mooie programma's die de Streekomroep nog voor jou gaat maken. Je kan alles nalezen op die mooie site van ons. rtvnof.nl. De hele programmering. En als je denkt van, oh, ik heb wat gemist. Of dit was zo leuk, dat wil ik nog een keer horen. Uitzending gemist zit er ook wel op. Dus dan kun je op je eigen tempo, op je eigen moment, kun je naar jouw favoriete programma luisteren. Graag een fijn weekend. Doe goed om jezelf. Een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door de tijd. Maak er wat leuks van dit weekend. Hoi hoi.
1: Op naar het weekend.
2: Peter Visser.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een sto, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van af.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwere weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
13: Wij onderhouden
14: en verkopen
13: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
12: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
15: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
15: nofpc.nl.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
13: in Ford en Opel.
17: Paken, zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens, daar is het lekker in.
20: Marinus Keukens?
19: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
21: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
22: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Marinus Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
25: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten
0: keuken.
25: En een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: Echt maatwerk.
25: En tot zover het nieuws.
1: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
1: Keukens en kasten op maat.
14: Het is ineens koud in je huis.
20: Ja, Minco Bouwmaterialen.
26: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
27: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
29: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
30: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life.

0: Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust langs voor een gratis proefles.
1: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
2: Ik vind het zo spannend.
3: Ik ga eens turbo en
2: Ik is toch turbo en net?
1: Nou, even serieus. Alle hier

0: Dit is RTV NOF.
1: Mijn ontbijtpop.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, u hebt weer afgestemd op RTV NOF. Dat is de streekomroep van Noordoost-Friesland. En dit gaat weer worden een aflevering van Ontbijtpop. 2 weken geleden, luisteraars, ja, het is ons toen ontschoten. Toen is de herfst uitgebroken. Nee, je zou het niet zeggen met al die warme dagen. Maar ja, toch was op 23 september de dag even lang als de nacht. En grappig is dat dat over de hele wereld ongeveer zo is. Op een paar uur na dan, hè. Waar je ook was in de wereld, overal duurde op 23 september de dag ongeveer even lang als de nacht. Hoe dat nou kan, dat weten we ook niet. Maar het heet equinox, dus het zal wel waar zijn. Toch, anders noem je zoiets niet zo. Kijk, hoe de herfst daar hier in Noordoost-Friesland uitziet, dat hoef ik u niet te vertellen. Hè. Kijk maar in het rond. Maar herfst in Amsterdam? Dat is natuurlijk andere koek, hè. Annemarie Oster, die had daar in 1970 een mooie anekdote over.

Ze was in die jaren onder meer deel van het team van Hadi Massa. Hadi Massa, dat was een satirisch tv-programma waarin Kees van Kooten en Wim de Bie meededen en Ton van Duinhoven en Ton Lensink. Ton Lensink, die later Tita Tovenaar werd. U herinnert zich dat vast nog wel. Maar goed, Annemarie, die ging vanaf de jaren 80 steeds minder zingen. Ze schreef wat boeken en ook een tv-drama. En dat tv-drama, dat heette Herfst. De vonden ze kennelijk een belangrijk item.

Annemarie Oster. Herfst in Amsterdam. Op een zonnig terras in oktober. Ja, dat kon dus toen ook al, in 1970. Annemarie hoopt volgende maand 84 te worden, maar dat was in 1970 nog lang niet hoor.

as I Love You van de Beatles. Ja, die Annemarie Oster die is nog steeds actief hoor, ondanks haar hoge leeftijd. Ze schrijft columns en haar laatste boek verscheen vorig jaar. En op haar eigen website daar staat een column van haar uit 2016... die ze geschreven had voor de Volkskrant toen. En daar schreef ze dat ze ooit een eigen versie had gemaakt van het beroemde Annie M.G. Schmid lied Op een mooie Pinksterdag. En haar versie heet dan Op de Vrije Zaterdag. En het eerste couplet, dat gaat zo, staat in de column. Hè? Eén keer in de week stond bescheten papa bij het schootje. Toen je klein was, liet hij mama in de steek. Tja, daar zal ongetwijfeld een frustratie achter zitten.

D-I-V-O-R-C-E, oftewel divorce. Dat was een grote hit voor Tammy Wynette. Het is het Engelse woord voor scheiding. Maar ja, dan in gespelde vorm, omdat het vierjarig zoontje Joe, die mag het niet weten. Vandaar dat ze het spelde. Die Annemarie Oster, die is een tijdje getrouwd geweest met een zekere John Vis. De man is 11 jaar geleden overleden, maar Annemarie kijkt niet met vertedering op haar relatie met hem terug, hoor. Dat schreef ze in een autobiografie. Maar goed, dit terzijde. Die John Vis, die werd door Willem Oduis de aartsvader van de Nederlandse platenindustrie genoemd. Nou, die haalde bijvoorbeeld de Beach Boys en Procol Harum naar Nederland. Toen was hij nog samen met Annemarie. Maar toen zorgde hij er ook voor dat Coat & Bee een vertaling maakte van Alone Again Naturally van Gilbert O'Sullivan. En dat die Nederlandse versie door Gerard Cox op de plaat werd gezet. En toen was geluk heel gewoon. Maar dit is de originele versie van Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally.

Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally uit 1972. Nou, we gaan nu een punt zetten achter het Annemarie Oster verhaal. En dat doen wij met een diepe buiging voor mevrouw Oster. Met een fraai nummer van de Ier Joe Dolan. You're such a good looking woman.

Joe Dolan was dat. Met You're Such a Good Looking Woman uit 1970. Ja, die Joe Dolan die kwam uit Mullingar in het echte Ierland. Het echte Ierland. Dat is namelijk veel rustiger dan Noord-Ierland. Dan maken ze nogal eens ruzie met elkaar. Kort geleden volgens mij nog. Maar hoe dan ook, David Garrick die kwam niet uit Ierland. Dat was het verschil. Maar die kwam uit Liverpool. En omdat hij zo mooi in het kerkkoor kon zingen, besloot hij operazanger te gaan worden. En hij kreeg een beurs om dat in Milaan te gaan doen. En toen hij 2 jaar later weer eens in Liverpool was en daar weer eens de beroemde Cavern Club binnenliep. Hè, dat deed hij wel vaker trouwens en daar is natuurlijk ook helemaal niks mis mee. Nou, toen ging hij een keer uit pure balorigheid ging hij op een stoel staan. Ja, nou, Sigrid Kaag heeft het ook eens gedaan, maar dan op een tafel. En toen begon hij een aria te zingen uit een Italiaanse opera. Nou, hij werd onmiddellijk uitgenodigd om een paar popsongs te gaan opnemen. En hij is niet meer terug naar Milaan gegaan. Pop, dat was de nieuwe liefde. I found a love.

I Found a Love van ex-operazanger David Garrick uit 1967. En als u nou zegt, nou die jongen die ken ik van Dear Mrs. Appleby. Nou, dan zeggen wij hier als uit één mond, ja zeker, dat hebt u goed, dat klopt. En niet eens een ander liedje. Nee, David die had er een enorme hit mee. Maar ja, het verdrietige daarvan is dat de oorspronkelijke uitgave daarvan helemaal niet David Garrick was, maar van de volslagen onbekende Flip Cartridge. Flip Cartridge, die eigenlijk overigens trouwens, by the way, Billy Marshall heette. Billy was in de jaren 60 weliswaar een belangrijk man in de muziekindustrie, maar als zanger, ja, toch ja, wat minder succesvol. Maar van hem was dus de originele Appleby.

Dat was dan de originele Mrs. Appleby van de ons onbekende Flip Cartridge. Nou is Flip een niet veel voorkomende naam in Amerika. Philip des te meer, maar Flip gewoon met een F. Terwijl je dus overigens ook nog eens gewoon Billy Michel heet. Ja, dat is toch wel een wonderlijke keuze voor een artiestennaam. Philip, ja oké, maar Flip? Flip is echt niet een veel voorkomende naam in Amerika. Nou hebben we even gezocht in de bak met zeldzame Amerikaanse voornamen. En laat daar nou een plaat in zitten van de Delicates. Met de wonderlijke titel Flip Flip. En u zult het ons niet kwalijk nemen dat we die natuurlijk nu maar eens even gaan laten horen. Toch?

0: Yeah.
1: Flip Flip van de Delicates. Dat waren drie meisjes van een jaar of 14. Hun ouders hadden een snackbar met de naam Lou's Deli. En nou ja, daar komt dan de naam de Delicates vandaan. Hè? Ja, Lou's Deli zou je in Nederlands zeggen. Het waren trouwens geen eendagsvliegjes hoor, die meisjes. Ze zijn een paar jaar geleden nog geëerd met een grote plaquette in New Jersey. Ja, maar luisteraars. Wij zijn die bak met wonderlijke voornamen nog maar eens doorgelopen. En wie kwamen wij daar tegen? Ja, u zag het aankomen. Skip en Flip. Skip was eigenlijk Gary Paxton en Flip was Clyde Batten. En als duo noemden ze zich dan ook Gary en Clyde, maar nou was er in die tijd een belangrijke platenbaas en die bood de jongens een contract aan. Die baas, die had twee poedels en die poedels die heetten Skip en Flip. En dat vond de platenbaas dan ook wel een lollig idee voor deze twee zingende jongens, hè. Nou, de debuutplaat was It Was I, wat een superhit werd. En dit was de B-kant, It Could Be, Het Zou Kunnen.

Kip en Flip luisteraars, die zijn maar een jaar of twee bij elkaar geweest hoor. Maar dan vraag je als rechtgeaarde radiomaker natuurlijk wel af wat er nou van die twee jongens geworden is. Nou, Clyde is zijn poedelnaam zijn hele verdere leven als Skip blijven gebruiken. Ook toen hij speelde bij de Birds en ook bij de Flying Burrito Brothers. En ook toen hij een paar solo-LP's ging maken. En zijn eerste solo-LP die heette dan ook gewoon simpelweg Skip Batten. Skip Batten. En op een nummer van die eerste solo-LP daar speelt een Bird mee. Namelijk Roger McGuinn. Ja, en zo krijg je dat typische Bird-geluid met die 12 snaren. En als je dan ook nog een beetje een Bob Dylan-stem opzet, ja, dan krijg je Captain Video.

Nou, tot zover Skip. Maar wat is er nou van Flip geworden? Dat wilt u natuurlijk nou ook wel eens weten. Flip, ja, dat was dus Gary Paxton. Gary Paxton werd een briljant producer. Brian Wilson van de Beach Boys die was idolaat van hem. En Phil Spector die vreesde hem. Want Phil was me er ook eentje hoor. Nou, en Gary schreef zelf veel songs voor anderen. Bijvoorbeeld Papa Oemau Mau. Dat hebben we kort geleden laten horen. Dus dat krijgt u niet weer. Maar als producer was hij ongeëvenaard. En voor zijn LP Different World of Gary S. Paxton, waarop hij dan zelf zingt, daar kreeg hij een zeer prestigieuze Grammy-onderscheiding voor. En daarvan gaan wij laten horen. Ja, het is een nogal stichtelijk lied, maar vooruit moet ook kunnen. Weeds.

Gary Paxton. Dat was een kind van een ongetrouwd teenage moedertje die dat helemaal niet aankon. En op zijn derde jaar werd hij afgestaan aan een ander ouder paar. Nou, dat mag verdrietig zijn, maar een kind afstaan heeft soms ook een happy end. Want ja, soms brengt het leven je ellende. Hè, wij stippen dat in Ontbijtpop wel eens aan. Maar soms gebeuren in de wereld ontroerend mooie dingen. Neem nou Michael McDonald van de Doobie Brothers. Michael is nu 74, maar dat was hij in 1966 nog lang niet. Hij was 14 en toen verwekte hij een kind bij zijn toenmalige vriendinnetje. Nou, daar waren zij natuurlijk volstrekt niet aan toe en ze hebben het kind afgestaan. De kind heeft nooit geweten wie zijn biologische ouders waren, maar nu, 59 jaar later, werd door stom toeval zijn DNA gelinkt aan zijn echte vader. En dat was dus de nu beroemde Doobie Brother Michael McDonald. Nou, beide mannen zijn door het dolle heen. Nou, wat een mooi verhaal, toch? Geluk bestaat nog. Maar voor hij een Doobie Brother werd, speelde hij eerst nog 7 jaar bij Steely Dan. En uit die tijd stamt With a Gun.

Steely Dan. En 1974 met een schitterende tekst over de man met de gun. Die zelf wel bepaalt wanneer hij iemand omlegt. With a gun. Nou, en met dat in gedachten, Texas, hè, Texas zoals u weet. Texas is een uiterst reactionaire, republikeinse Amerikaanse staat. Waar de mannen bij voorkeur veel te grote cowboyhoeden dragen. En menen dat de wereld veiliger wordt als iedereen een gun bij zich heeft. En een ander rustig doodschiet als hij meent dat dat nodig is. Nou, en dat alles, ja, onder een mom van dat recht heb ik. Want het staat namelijk in de grondwet, zeggen ze. En Austin, luisteraars, Austin, dat is de hoofdstad van die vreselijke Amerikaanse staat. Maar het is ook de voornaam van een beroemd Amerikaanse zanger, Austin Taylor. En die zong in 1960, toen zong hij Push Push. Nou, is dat leuk of niet?

afgelopen dinsdag, mensen, was het Dierendag. En naar aanleiding daarvan hebben wij ons eens gebogen over het hondenleven. Ja, misschien dacht u dat een hond liever een stukje worst of een hondenbrokje krijgt dan dat hij even geknuffeld wordt door het baasje? Nou, dat blijkt anders te liggen. Want geleerden hebben 15 honden achter elkaar in een MRI-scanner gelegd en ze hebben gemeten wat er nou in het pleziercentrum in de hondenhersentjes gebeurt als ze de hond een plaatje lieten zien van een ander dier of een plant en meer van dat soort oninteressante dingen, maar ook een lekkere worst en ook een plaatje van het baasje. En wat bleek? 13 van de 15 honden vonden het plaatje van het baasje precies even fijn als, of zelfs fijner dan, naar het kijken naar worst. Ja. En later onderzoek wees hetzelfde uit, dus het is echt waar. Liever een baasje dan een worst.

Me and You and a Dog Named Boo. En wij vroegen ons hier in de studio af wat die hond Boo er nou mee te maken heeft, want in het hele lied speelt hij geen enkele rol. En al helemaal niet waarom hij Boe heet, want veel honden hebben een naam met twee lettergrepen. Hè, zoals Bello of Loebas, dat is de hond van Donald Duck. Maar een vriend van mij had een hond waar hij heel dol op was en die heette Bo. Dus ja, het kan wel. Maar goed, hoe dan ook, voor de sfeer in het verhaal moest er een hond in voorkomen en het moest ook nog rijmen op Joe. En terwijl ja, de zanger zo zat te piekeren, liep zijn eigen Duitse herder Boe. Die liep langs het raam en die keek even naar binnen en toen dacht hij... Boe, ja, hey Boe. En het rijmt ook nog op Joe. Nou, zo is het gekomen.

En daarmee, luisteraars, is er een einde gekomen aan het bekende vrijdagochtendprogramma Ontbijtpop op RTV-NOF. En als u het uurtje wilt terugluisteren, dan kan dat via de website van RTV-NOF. En klik dan op uitzending gemist of anders op petergraaf.nl/ontbijtpop. Want dat kan ook en daar vindt u ook de playlist. Gedag allemaal, graag tot volgende week, zelfde zender, zelfde tijd voor weer een nieuw uurtje Ontbijtpop.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternijtjerk.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoel, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: De warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Agoeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
18: En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
20: en Opel.
21: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeralwij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford
23: en Opel.

0: Tom van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
5: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
6: Oef, jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
7: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
8: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Wie peers is morgen wordt zocht naar een balans tussen wandelaars en vogels op het waad. In de Peersmerland ben ik gewoon die onafsletten, wil spesieken is oors een kuier rondje meidje koen. Neffens vogelbescherming hebben vogels vooral rest nodig bij het brieden en bij heeg wetter. Stichting Wij zijn de Wadden viert acties in verdere afsluitingen en betwijfelt of die nodig binnen. Rijkswaterstaat organiseert het met kwarten openbare informatiebijeenkomsten over de plan. Leerlingen van dorpsschool Het Bient uit Semar stutsen wazen de handen uit de mouwen bij de opbromacties in Wetter in Jennewoord. De band ging naar verskate eilandjes op zoek naar zwerfafval.
2: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van de water. We zijn nu bij Skin Wetter. Ja, is best wel leuk.
1: Skin Wetter is de jaarlijkse opbromactie van de Frieske Milieufederatie. In de actieweken gaan honderden vrijwilligers in heel Friesland op een paad om afval op te roemen, loonsletten, marren, bermen en walskanten. De actie vindt plaats van 3 tot en met 10 oktober. Ach Kaspen wil met de eerwiksel per dwarf maximaal 1 ontheffing verlenen voor een organisaire vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een aanvraag inzien. Bij meerdere aanvragen uit hetzelfde dorp wil burgemeester Jouke Douwe de Vries initiatief in immers bij een oor brengen ter één activiteit. Van kapit zit in de gemeente Noordisch Friesland bloot alles mogelijk, want ontheffingen omgeende vuurwerkshows onbelangend, kiezen oor gemeenten in Noordisch Friesland voor een rommer aanpak. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: Noordoost-Friesland, had RTV NOF.

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Ruis hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
3: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
1: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
11: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Bakken, zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Alve Oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog één keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten

0: noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
6: Ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
5: Oef,
6: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
5: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
6: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? depannenkoektrein.nl
3: SGmaatwerk.nl Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
12: Het is ineens koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, pur of schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat?
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van een Streeknijs van RTV NOF. Leerling van groep Zongen en 8 van CBS De Tarrissing uit Droegeham hebben toen zit die gerne met Bargemaster Jouke Douwe de Vries een uitgebreid maasbrachtje hoorn. De band fietsen daarvoor van uit Droegeham naar het gemeentehuis in Boetenpost. Onder het maasbrachtje wat praat over het Bargemasterskip, zo'n eten en waar het eten bij komt.
3: Wel vet op zich, denk ik. Want ik vind het wel leuk, want de zus ben ik net heel vaak in hun leven.
4: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen zo'n eten. Toch,
5: ja, ik vind het ik heel lekker dat ik. Ja. En dat krijg ik mocht een boeterskwotje.
6: Nou, ik vind het wel leuk om mij de burgemeester te eten. En het weer leuk om de boeter zelf een schoonje maaien.

0: like a bone.
1: Dit is Bebo Geen, het nieuwe nummer van de Hoenekop. De band maakt het together met een Frije Symfonie Orkest. In het nummer heerst klassieke instrumenten met zang in het Westerreender dialect. Het nummer gaat over een romans in de Friese waarden en een bijzondere leefde van Bebo Geen. De videoclip is onder oren opname bij de Spitgate op de Harkemam en wegrestaurant Jellyhoop in Twiesel. Akkeline Smedinga speelde de vrouwelijke hoofdrol in de videoclip. Een bekend bennenprogramma stutst onze mediadeel in Dokkum. Om de dijk heen wie een pad van de stad afsletten van de opnames. In het programma reist Jeroen terug Nederland op zoek naar een spoor van een bekende boeteloze gast. Wat er in Dokkum belibbert, sjoegst op 24 november om 6 uur jongens. Het nieuwe seizoen begint op 9 november. Een week later worden de gast en zijn helpen welkom meten in Graven. Wat het is, dat liet hem misschien wel rieden. En ontzaf hier het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoeg op www.rtvnof.nl. Hast u een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens je alvast een heel fijn weekend aan.
2: De Omroep. Versterkt wat en wan.
3: RTV NOF.

0: weer.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
9: in. Marinus Keukens?
8: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
11: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: BaarsmaZitcomfort.nl.
13: Nou vooral je, ben je klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Ik ga eens turbo en.
14: Ik is toch turbo en net?
13: Nou even serieus, alle jullie.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden, het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15. En tot zover het nieuws.
3: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, playerstop bedoel ik, bij de Players in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner.

0: de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
1: Het is hier inspirerend koud in je huis.
2: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: De pannenkoektrein!
10: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van een Streeknijs van RTV NOF. Leerling van groep Zoon en 8 van CBS De Tarrissing uit Droegeham hebben toen ze tegeren met Borgemaster Jouke Douwe de Vries een uitgebreid maasbrochtje hoorn. De band fietsen daarvoor vanuit Droegeham naar het gemeentehuis in Boetenpost. Onder het maasbrochtje wat praat over het Borgemasterskip, zo'n eten en waar het eten bij komt.
2: Wel vet op zich, denk ik. Want ik vind dat wel leuk, want de zus ben ik net heel vaak in hun leven.
3: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen zo'n eten. Toch?
4: Ja, ik vind ik heel lekker dat ik. Ja. En dat krijg ik mocht een boetersquadje.
5: Nou, ik vind het wel leuk om mij de burgemeester te eten. En het weer leuk om de boeter zelf te schoenen maaien.

0: like a bone.
1: Dit is Bebo Geen, het nijenoemer van de Hoenekop. De band maakt het tegeren met een Frije Symfonie Orkest. In het noemer heerst klassieke instrumenten met zang in het Westerreender dialect. Het noemer gaat over een romans in de Friese waden en een bijzondere leefde van Bebo Geen. De videoclip is onder oren opname bij de Spitgate op de Harkemam en wegrestaurant Jellyhoop in Twiesel. Akkelien Smedinga spelen de vrouwelijke hoofdrol in de videoclip. Een bekend bandenprogramma stuurt stoens media deel in Dokkum. Om de dijk heen wie een pad van de stad afsletten van de opnames. In het programma reist Jeroen terug Nederland op zoek naar een spoor van een bekende boeteloerske gast. Wat er in Dokkum belibbert, sjoegst op 24 november om 6 uur jongens. Het nieuwe seizoen begint op 9 november. Een week later worden de gast en zijn helpen welkom heten in Graven. Wat het is, dat liet hem misschien worrieren. En ontzaf hier het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoeg op www.rtvnof.nl. Hast u een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens je alvast een heel fijn weekend aan.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
2: Vademierskip, RTV NOF.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je het.
1: tdnoord.nl NofPC,
2: NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee. nofpc.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
10: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oef, je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Nou, Veralië, ben je klaar voor?
21: Ik vind het zo spannend.
22: Hij is Turbo N.
21: Ik is toch Turbo N, net?
20: Nou, even serieus. Alle hier

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
2: en Opel.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Agoeie, rijtje heren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens del bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. En de Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel, in Den Bosch.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
15: Oef, direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
16: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
14: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
17: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
20: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
27: Het is ineens koud in je huis.
28: Ja, Minco Bouwmaterialen.
29: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, pur of schuim.
30: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
31: De pannenkoektrein!
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? depannenkoektrein.nl.
30: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
33: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: Like a bone.
1: Dit is Bebo Geen, het nijenoemer van de Hoenekop. De band maakt het together met een Friese symfonieorkest. In het noemer heerst klassieke instrumenten met zang in het Westerreender dialect. Het noemer gaat over een romans in de Friese waden en een bijzondere leefde van Bebo Geen. De videoclip is onder oren opname bij de Spitgate op de Harkemam en wegrestaurant Jellyhoop in Twiesel. Akkelien Smedinga spelen de vrouwelijke hoofdrol in een videoclip. Een bekend bandprogramma stutst onze media deel in Dokkum. Om de dijk heen wie een pad van de stad afsletten van de opnames. In het programma reist Jeroen terug Nederland op zoek naar een spoor van een bekende boeteloze gast. Wat er in Dokkum belibbert, sjoegst op 24 november om 6 uur jongens. Het nieuwe seizoen begint op 9 november. Een week later worden de gast en zijn helpen welkom hitten in Graven. Wat het is, dat liet hem misschien wel rieden. Leerling van groep Zonen 8 van CBS De Tarrissing uit Droegeham hebben toen zitten gieren met bargemaster Jouke Douwe de Vries een uitgebreid maasbrachtje hongen. De band fietsen daarvoor van uit Droegeham naar het gemeentehuis in Boetenpost. Onder het maasbrachtje wat praat over het bargemasterskip, zo'n eten en waar het eten bij komt.
2: Wel vet op zich, denk ik. Want ik vind het wel leuk, want die zuster ben ik net heel vaak in hun leven.
3: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen zo'n eten. Toch,
4: ja, ik vind het ik heel lekker dat ik. Ja.
5: En dat krijg ik mocht een boeterskwadje.
6: Nou, ik vind het wel leuk om mij de burgemeester te eten. En het weer leuk om, om de boeter zelf een schoonje maaien.
1: En ons Safir het streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast je een nijs tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens je alvast een heel fijn weekend aan.
7: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
7: Dit is RTV NOF. Waar staat? Waar? En waar?

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op traaien oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanetem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? depannenkoektrein.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het is hier inspirerend koud in je huis.
10: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïnse elektriciteitsnet, zegt president Zelensky. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. De Nederlandse Romy W. ontkent vandaag in de rechtbank dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dean, die in januari 2022 om het leven kwam. En de Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
4: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
8: eten. Marinus Keukens?
7: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
9: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bord.
12: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, fjouwer oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand.

0: Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Paken, zullen we even op een stoel?
2: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
1: Baasmazitcomfort.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op bad&body.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
5: Dit is RTV NOF.
6: My No, get it on air.
7: It's a kind of magic.

0: Dat was Queen en I Kind of Magic. Was een plaatje die zo'n 13 weken in de Nederlandse top 40 stond. Kan ik me nog herinneren. Maar een vierde plaats, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij veel hoger geëindigd was. Maar goed, ik weet natuurlijk ook niet alles, hè. Hey, een hele goede middag allemaal. Het is natuurlijk weer 4 uur geweest. En dat betekent dus op deze vrijdagmiddag dat ik weer bij je ben. Met hele leuke en natuurlijk gezellige muziek. En natuurlijk heb ik daar ook weer mijn vaste items bij. Zoals de rock'n'rollplaat, de plaat van Vinyl, de vloerkakker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk neem ik je weer even mee, zoals altijd, naar de hedendaagse popmuziek. Nou, en over die hedendaagse popmuziek gesproken. Ik draaide ze pas de plaat van Queen uit het jaar 1986, om precies te zijn. Maar precies een jaar later werd namelijk Florent Jugel geboren. Hij heeft internationale bekendheid gekregen als Franse DJ. En hij geldt als een van de belangrijkste pioniers en aanjagers van de moderne Latin House stroming. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met David Guetta. En dat nummer dat heet Shine.
1: RTV NOS.

prachtige mooie plaat, zeg. Jorde, Brian Adams samen met Rod Stewart en Sting op één plaatje. En dat nummer dat heet All for Love. Hij werd uitgebracht in het jaar 1994 en stond toen 13 weken in de Nederlandse top 40. En de derde plaats was een piekpositie. Maar wij gaan door met muziek van de jaren 70. Je hoorde zo pas al iemand de grindpad hier opkomen. Dat was vast en zeker Brian Ferry, want we gaan even muziek draaien van Roxy Music. We gaan Love is the Drug voor je draaien. Het was een legendarisch nummer van de Britse band. En af en toe dan zie ik nou wel eens een keer op internet nog wel eens een keer wat zingende momenten van Brian Ferry voorbij komen.

hoorde de nieuwe van Henk Dissel. Zijn doorbraak was in het jaar 2008. Hij was namelijk de finalist van de Trosterren.nl Academie. En dat leverde hem een debuutsingle op. Dat nummer dat heette toen 10 seconden. Maar de doorbraak die was in het jaar 2012. Met nummers zoals Lange Nacht en Een Bom. En daarna heeft hij nog vele leuke nummers uitgebracht. Maar dit was dan zijn nieuwe en die heet...

Eigenlijk wel bedanken voor het inzingen van deze prachtige mooie jingle. We gaan even muziek uit de jaren 90 draaien. Begin jaren 90 kan ik beter wel zeggen, want deze is uitgebracht in het jaar 1992. Ik heb het over Fire con Dios. Hier is Heading for a Fall.

0: plaat van deze vrijdagmiddag. En ik heb een plaatje uitgekozen van een band die heel erg populair was tussen het jaar 1955 en het jaar 1965. Dus 10 jaar lang. En deze band die maakte soul en rhythm en blues en doo-wop muziek en dit soort rock'n'roll muziek. En dit waren gewoon de Drifters met het nummer What's He Gonna Do?
1: Het weerbericht.
0: Ja, we gaan even naar het herfstweer, kunnen we wel zeggen. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt en trekken er enkele fikse buien over het land. De wind komt vanuit het zuidwesten, maar is matig. De temperatuur zakt dan zo af naar zo'n 8 à 9 graden. Dan gaan we naar morgen, oftewel de zaterdag. Dan is het wisselvallig met grote kans op regen of buien. De middagtemperaturen ligt dan rond de 15 graden en er staat vrij veel wind. En dan gaan we naar de zondag. Dan is het ook wisselvallig en wordt het ook rond de 15 graden en staat er dan ook weer veel wind.

Afgelopen week was ik een klein beetje de boel aan het opruimen en dat vond ik deze plaat. Ik heb hem toen een klein beetje afgestoft en ik dacht, laten we die maar op de vrijdagmiddag even draaien. Jodde dus, de band America met het nummer A Horse With No Name. En nu.

de Friestalige plaat in het radioprogramma van Gerrit Onderheer. En dit keer draait de plaat van Senna Black. Jimmy heet het nummer. En dat nummer dat kennen we natuurlijk ook van Boudewijn de Groot. En dan heet hij ook Jimmy. Alleen dan wordt hij niet in het Fries gezongen, maar wel in het Nederlands. Maar naar de Friestalige plaat, dan gaan we altijd weer een plaatje draaien die vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dit keer is het een nieuwe single van Taylor Swift. Hier is Patient Zero. En na de klok van 5 uur, dan is Kees Bakker weer op de radio. En ik spreek je graag volgende week weer. Fijn weekend!

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
8: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeester mij in beheining.
3: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Woord.
9: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

place. Do it. Let me open all night. Just set. Ja, dat weer Herman Brood natuurlijk met Saturday Night in 1978 alweer. Hij is al juli 2001 is er overleden. Hij is maar 54 jaar. Nee, echte rock'n'roll man. Net een leeuwen. En het is alweer 24 jaar geleden. Ja, toen sprong hij van het Hilton Hotel. Hè. Ik ken het me nog heugen, de dag van gisteren. Die toen een hele hitte dag. En ik haal altijd een vakantie, haal ik altijd een krant op. En dan staat er voor op een kranten, ja, op de Telegraaf, dat weet ik nog wel. Oké, we gaan even weer een oerke lekkere muziek maken hier op RTV NOF natuurlijk, de streekstuurder. En wat ha, ik ben een heel mooi lesje voor kleermaker, dat zei ik zelf, hè. Maar dat kun je me, ik wil zeggen, maar ik wil een keer wedleggen natuurlijk even. De 12 plaat is de 90 Classic en de 90 Classic is van Captain Jack. En het komt uit 1996. En het liedje heet ik Captain Jack. Nou, wat bijzonder. Nou, geniet je maar even aan dit oren. En want het is haast wel weekend, hè? Ja, jongen, wat goed het hier, man. Oh, staat gewoon goed. Ja, we zijn in oktober. Roktober, zeg wat is het. Proberen we een beetje lekkere muziek te draaien. Ik een beetje lekkere rockmuziek, hè. Maar we gaan eerst even Captain Jack hier al in.

0: Hey Kees.
1: Hey Gerrit.
0: Was toch Jurtek wat naaie muziek bij die?
1: Ja, ik ga wel wat voelen, Gerrit. Ja, de Simple Minds. Die gaan een nieuwe single uitgebracht. Beginners Boys. En volgend jaar treden ze ook weer op in het Ziggo Dome. En de Raccoon. Ja, die hebben weer een Nederlandstalig festival uitgebracht. Dicht bij het vuur. En ze besteden oren je trieten hier. Ja, dat Jerk van een week ook op het televisie. En dan houdt die David Guetta, die is een keer al in. Ja, my mi amor. En dit is echt heel leuk. The Woman Sister, the Womack Sisters, If I Let You. En die Woman Sisters, dat zijn de dochters van Womack en Womack. Nou, is dat net leuk? Ja, die ben ook al in de business natuurlijk. En dat is ook wel een heel leuk festkeer om na te jaren. Maar we gaan eerst even die van Nije van de Simple Minds jaren hier op RTV en op My Beginners Boys, onder het motto van...
2: Kees, hit tip.
1: Het is echt het soundje weer van de Simple Minds natuurlijk. Ik kan zeggen, twakkes jongen, maar geweldig, hè? Ze kennen het nou wel, die Jim Kerr.

0: hebben weer een dikke hit.
1: Dat viel ik een mooi wetter. Ja. Soms vieren jullie dat en dan denk ik van, oh ja, wat lekker, lekker, lekker, lekker. We gaan even de Stappers van Toeplaat draaien. Is van Penny McLay en Lady Bomb uit 1975. Het wie een icoon in de jaren 60. Nee, ze jaren 70 natuurlijk. Want toen werd er de bumper uitvoerd in de discotheken. Ja, dan moesten ze maar de konten zien. Gewoon, ja, zo'n in die wat te voelen. En dan lijkt ze op een reg. Oh, maar weer een leuke tijd natuurlijk op staat natuurlijk. We gaan even die Lady Bomb, Penny McLean even draaien hier op RTV.
2: Stappers van Toenplaat.
3: Hey, I'm glad you came.

0: Coming Emote.
1: B.B. King. 1991 weer. Dus dat weer een soort 90 classic natuurlijk. Ik had ze een keer zien in de harmonie in Leuts. We hadden het over Raccoon. En die hadden we een eigen festje gebracht, dicht bij het vuur. En ja, dat weer toen wel heel leuk. Maar ze zong toen ook naar Engelstalig. En ze zijn volgens mij helemaal op Nederlandse tour gegaan. En ja, ze doen laatst. Ik ben nog toe. Ze besteden oren in je trittig hier. Dus we gaan even hun hier even draaien op RTV. En nog even scherp op de midden. Daar hark je hem naar. Onder het motto van...

0: Dicht bij het vuur. René van Ragoen. En ze is binnenkort ook voor optreden. Ze is wel weer een toer van. Van 30 hier bestien. We gaan even de oude doosplaat draaien. En de oude doosplaat is van de Mamas en de Papas. California Dreaming. Een Amerikaanse zanggroep. Midden in de jaren 60. Heel actief natuurlijk. En dit versje komt uit 1967. En ja, ze komen uit L.A. Los Angeles.
1: De oude doosplaat.

Café NOF. Van 4 vond 6, scherp op een midje.

0: En weer we. De strengstuurder. Scherp op de midi, daar hak je mij. En dan is de tijd weer voor een Friestalig feske. En dit is van Gerben Douwstra. Jaumi en Tuut. Ja, dat doe ik altijd nog voor Gor. Ja, maar stel hem altijd een groeten. Hè? Want ja, je weet het maar nooit. We gaan dit even draaien.
1: De Friestalige plaat.

0: die het mooi feske werd?
1: Ja!
0: Beste Vlaasie van Elvis de Pelvis! Oké, en volgend jaar, dan komen ze hier in Nederland. Ja, ja, ja, ja! We hebben het over Oasis en Wonderwall. Gaan we even draaien. Ja, ze horen een paar concerten in de Arena. Johan Cruijff Arena natuurlijk. En dan, ja, daar kan je een singeltje bij. En dat doen we even.

David Guetta. Waar haalt die man zijn inspiratie uit? Waar komt het? Hoe creatief moet je dan wezen? Want, oh, hoeveel platen had die man wel het maken gehad? Ik kreeg volgens mij wel een heel programma mee vullen. Ik moet wel draaien mee vullen natuurlijk. Ja. We gaan maar even een lekker muziekje draaien. Ja, natuurlijk, we draaien al een lekker muziekje natuurlijk. Op RVR, even scherp op de media, daar hark je hem naar natuurlijk. Dat klok, ja, het zit er weer aardig op hem. Wat peerplaatjes in, dan is het wel gebeurd. Maar net terug naar wieken begrijp ik weer natuurlijk. We gaan even steeks zijn, mijn babe draaien in de ochtend en zondag alweer.

0: Babe, I love you.
1: Babe, I
0: Rocktober. Net met roken, hè? Had ik het ooit vroeger hier? Ja, toen ik 13 hier, en dat jootje hier, had ik gerookt. En ik ga na de tijd nooit weer een sigaretje om het. Ja, ik heb wel hier opsteken, maar het zaait me niks meer. Nou, oké. Okay. Ja, ik vind het wel zo raar. Meestal is er roken, maar dat ik zelf weet, het is een eigen gezondheid. Woemeke, die ken je ook nog wel. Ja, en die had een paar dochters gekregen. En die dochters, ja, die treden nu ook op. En die gaan een feestje maken en dat heet If I Let You. En ik wens je maar vast een heel goed weekend onder het motto van...
2: Kees, het tip.
0: Dat is wel een heel mooi feestje, hè? Dat is wel leuk. Oh, grappig. Die Erik van de week op de radio zegt... Oeh, die ken ik wel een jaar later. Een mooie hittip. Hoi, goed weekend. Hoi.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
8: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
11: Ja?
10: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Relax, just do it.
13: Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
13: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time.
11: tijd voor focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Mijn Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeestje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van een Streeknijs van RTV NOF. Waar had de mooiste Frieske hin van Nederland? Dat wordt dit weekend duidelijk. De Frieske Hinnenclub liet 286 bisten bij eigen stuus keuren. Ik de hint van Park Vijersbrug in Tietjerk door mij in de strijd om de titel. Keurmaster Henk Venema leidt uit waar het best onvoldaan had.
2: Ik ben een beetje beoordelen bij de kop. Ik pak dus eerst de kam. De kam tanding en de kam hiel. En ik zei Timmy Schreuwer dat de kam een ZG kam is. En dat de kam hiel het achterstuk dus wat beter afgerond maakt.
1: Een bekend bennenprogramma stuurt stond ze met je deel in Dokkum. Om de dijk heen wie een pad van de stad afsletten voor de opnames. In het programma reist Jeroen terug Nederland op zoek naar een spoor van een bekende boeteloerske gast. Wat er in Dokkum belibbert, sjocht op 24 november om 6 uur jongens. Het nieuwe seizoen begint op 9 november. Een week later worden de gast en zijn helpen welkom in Graven. Wat het is, dat liet hem misschien worden.

0: like a bone.
1: Dit is Bebo Geen, het nijenoemer van de Hoenekop. De band maakt together met een Friese symfonieorkest. In het noemer heerst klassieke instrumenten met zang in het Westerreender dialect. Het noemer gaat over een romans in de Friese waden en een bijzondere leefde van Bebo Geen. De videoclip is onder oren opname bij de Spitgate op de Harkemam en wegrestaurant Jellyhoop in Twiesel. Akkeline Smedinga speelde de vrouwelijke haardrol in de videoclip. En ontzaf hier het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nijs tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens jou alvast een heel fijn weekend aan.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met nog losse buien.
4: Het Noordoost-Friesland.
5: RTV NOF.

tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Bij u is in Damwoord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
11: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
10: En dan nog even het weer.
11: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
10: En tot zover het nieuws.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Zaken goed bijhouden. Haar geven vertrouwd van 90 lidden. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeestje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld werd. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Dit is RTV NOF.
11: My No Country Ranch.

welkom. Nieuwe aflevering van Country Ranch. Weer twee uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk, Eddie Arnold is weer de eerste. In 1946 scoorde Arnold zijn eerste grote succes met That's How Much I Love You. En in 1948 had hij 5 succesvolle nummers tegelijk in de hitlijsten. Dat jaar had hij 9 nummers in de top 10. 5 daarvan waren nummer 1. En stonden daar 40 van de 52 weken van het jaar. Met Parker's Management bleef Arnold domineren. En met 13 van de 20 best scorende countrymuzieknummers van 1947-1948. We gaan naar It's a Sin.

George Glenn Jones leefde van 12 september 1931 tot en met 26 april 2013. En George was een Amerikaanse countrymuzikant, zanger en songwriter. Gedurende de laatste twee decennia van zijn leven werd Jones vaak aangeduid als de grootste countryzanger, de Rolls Royce van de countrymuziek. En hij had meer dan 160 singles op zijn naam staan van 1955 tot aan zijn dood in 2013. Nou, daar gaan we niet van draaien. We gaan wel een draaien dat Dennis Blair die zingt. I miss George Jones.

En we gaan naar de special met Bill Anderson, geboren als James William Anderson III op 1 november 1937. En Bill is een Amerikaanse countryzanger, songwriter en televisiepresentator. Zijn zachte zangstem leverde hem de bijnaam Whispering Bill op van muziekcritici en schrijvers. We gaan naar That's What I Like to Be Lonesome.

Ja, Bill Anderson groeide op in Decatur, Georgia, en begon met het componeren van nummers tijdens zijn middelbare schooltijd. Tijdens zijn studietijd schreef hij het nummer City Lights, dat in 1958 een grote hit werd voor Ray Price. Zijn songwriting leidde datzelfde jaar tot zijn eerste platencontract. We gaan naar Five Little Fingers.

Begin jaren 90 begon Anderson weer met het schrijven van nummers voor de volgende generatie country-artiesten. In samenwerking met andere schrijvers schreef hij materiaal dat in de daaropvolgende twee decennia hits zou worden voor Vince Gill, George Strait, Kenny Chesney en Steve Warner. We gaan naar No One's Gonna Hurt You Anymore.

Het succes van Pofox leidde ertoe dat Anderson een uitnodiging kreeg om zich bij de Grendel Offrey aan te sluiten. Anderson accepteerde de uitnodiging en trad datzelfde jaar toe tot het programma. En dit werd gevolgd door zijn eerste nummer 1 hit, Mama Song a Song. Het was ook zijn eerste single die de Billboard Hot 100 bereikte, met een 89ste plaats. We gaan naar Always Remember.

Vanaf begin jaren 90 richtte Anderson zich meer op het schrijven van nummers, maar hij bleef wel zijn eigen muziek opnemen. En Anderson's eerste studioalbum van dat decennium was Country Music Heaven uit 92. En dat was een verzameling gospelsongs die geïnspireerd was door zijn grootvader, een methodistische prediker. We gaan naar Still the One.

In een interview met American Songwriter in 2020 legde Anderson ook uit dat de countrymarkt zich aan het ontwikkelen was richting crossover pop. En om die reden vond hij het moeilijk om materiaal voor andere artiesten te schrijven. Countrymuziek veranderde en ik vroeg me af of ik er nog wel bij paste. Nou, zo denk ik er ook over. We gaan naar We May Never Pass This Way Again.

In 1975 werd Anderson opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. In 2001 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in november 2002 benoemde BMI hem tot eerste country songwriter-icoon, waarmee hij zich schaarde naast R&B-artiesten zoals Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddle en James Brown, als de enige ontvangers van die onderscheiding in 2018. In 2018 werd hij opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Ja, heb ik dat ook genoemd? Ja, in elk geval samen met Alan Jackson en John Mellencamp. Nee. We gaan zijn laatste nummer in dit special draaien. I Wonder If God Likes Country Music.

We gaan naar het blokje non-stop. En dat doen we met David en Howard Bellamy. En die werden al op jonge leeftijd door veel muzikale bronnen geïnspireerd. Hun vader speelde country muziek in huis en was ook lid van een lokale western swingband. En daarnaast werden ze geïnspireerd door de rock'n'roll muziek die hun zus speelde. Ondanks dat ze nooit een formele muziekopleiding hadden gehad, leerden hun beide broers gitaar, mandoline en banjo spelen. We gaan naar als eerste Some Broken Hearts en daarna You Make Love So Easy.

0: We gaan naar het blok Benelux artiesten. We beginnen met de band Trespass. En die is opgericht begin 1996. En actief tot 2007. En Trespass werd opgericht door Albert Rummengen en Bert Frills met als doel het spelen van Strictly Country. En de bezetting bestond uit Albert Rummengen, Bert Frills, Alex Dutroux, Alet van Poppelen en Rob Termaat. Maar ook Rini Heesters heeft nog een tijd meegespeeld. Helaas is die niet meer onder ons. We gaan naar een nummer van hen.
1: Men neemt een song van Lennon en McCartney. Men gieten het in een country sausje. Men noemen het The Ballad of John and Joko.
2: Met peper en zout.
1: Erg perdis. En dan klinkt het ongeveer zo.

0: Dankjewel en dankjewel Lennon en McCartney.
1: We doen even een klein stukje instrumentaal om de tijd te vullen, want te weinig tijd voor een nieuw nummer.

tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op de Friese meubeljongens.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
9: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
10: En dan nog even het weer.
9: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
10: En tot zover het nieuws.
11: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
5: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
11: Dit is RTV NOF.
12: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek bij RTV NOF. En Harry Etema, we gaan naar... We waren bezig met blok Benelux artiesten. Ja, we hebben de Wolkers voor u. Freight Train.

De Winders is een Nederlandse vintage rock'n'roll band die werd opgericht in 2005. Het trio brengt authentieke vertolkingen van 50 jaren muziek en werd bekend door hun tributes to Buddy Holly en de Everly Brothers. We gaan van hun draaien You Are My Sunshine.

De countryzanger Will Stevens is geboren in New Barnen, maar woonde een groot deel van zijn leven in Stadskanaal. Hij begon al op zijn 15e in de muziek en speelde 18 jaar lang als drummerzanger in allerlei orkesten, zoals het RCW Trio of The Music Sounds samen met Henk Wijngaard, of Magic Moon en The Swingers. En eind jaren 80 ging hij verder als solo countryartiest. We gaan een nummer van hem, Cold Cold Heart.

We gaan naar luisteren van gelijk. En dat gaan we doen met de O'Kanes. We waren een Amerikaans country duo bestaande uit Jamie O'Hara en Kieran Kane, beide zangers en gitaristen. Het duo was actief tussen 1986 en 1990 en hij nam 3 albums op. De 2 songwriters ontmoetten elkaar voor het eerst toen ze allebei een uitgeverscontract hadden in Nashville. En het nummer wat dus luisteren en vergelijk was, is Tell Me I Was Dreaming. Dat is de beide heren geschreven. We gaan hem eerst laten horen van de O'Kanes en, ja, en daarna de Nederlandse band West Virginian Railroad.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

Carlene Still is een Nieuw-Zeelandse internationale country rock opname artieste. En Carlene heeft 5 studioalbums uitgebracht. Ze werd 3 keer genomineerd voor de Kiwi Pro-Am Country Music Female Artist of the Year Award. En ze treedt regelmatig op tijdens lokale en regionale festivals in Nieuw-Zeeland. We gaan naar Walking, Talking, Crying.

En de volgende, Lonnie Bartmans. Of Bartmans. Ja, Bartmans moet ik zeggen. Met Juliana.

Het nummer Beauty of My Dreams werd oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd door de bluegrass country-icoon Del McCoury en de Del McCoury Band. En het verscheen op het album Blue Side of Town uit 1992. Wij laten hem horen van Black Jack.

De Gordons zijn een Amerikaanse volkmuziekduo, bestaande uit Gary Gordon en Roberta Gordon, die man en vrouw zijn. Ze treden al sinds 1973 professioneel op en de Gordons brengen hun mix van folk, bluegrass en countrymuziek al sinds de jaren 70 ten gehore. We gaan naar Carolina.

We gaan even weer naar een luistervergelijk. En dat doen we met Lost Highway. Dat is een country nummer geschreven en opgenomen door de blender country zanger en songwriter Leon Payne in 1948. Het werd uitgebracht in oktober 1948. En Leon schreef Lost Highway aan de kant van de weg terwijl hij op een lift wachtte. En Payne schreef honderden country nummers in een productieve carrière die duurde van 1941 tot zijn dood in 1969. We gaan hem horen in de uitvoering van Hank Williams senior en daarna de uitvoering van Johnny Horton.

Charlie Bright is geboren in Sletz op 18 maart 1934 en overleden in Dallas op 12 december 2020. En Charlie was een Amerikaanse zanger. Hij was een van de weinige Afro-Amerikaanse supersterren in de countrymuziek. En in zijn tienerjaren speelde hij professioneel honkbal. En Bright overleed in 2020 aan de gevolgen van het coronavirus. We gaan draaien I Don't Know Why I Love You, But I Do.

Tequila Sunrise is een nummer van de Amerikaanse band The Eagles en het nummer werd uitgebracht op hun album Desperado uit 1973. En Tequila Sunrise is geschreven door Glenn Frey en Don Henley. We laten hem nu horen in de uitvoering van Alan Jackson.

When You Walk in the Room, een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse singer-songwriter Jackie DeShannon. Het werd aanvankelijk uitgebracht als single op 23 november 1963. En het nummer is door vele andere artiesten gecoverd, waaronder countryster Pam Tillis. Dit is alweer de laatste van deze uitzending. En we laten morgen in Lisa Stanley en Eddie Carey. Tot volgende week.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers.
11: Kijken we nog even naar het weer.
10: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
12: It's Elvis Time Radio.

0: Dan beginnen met een Big Hunk of Love. Met een nieuwe uitzending van It's Elvis Time Radio. Hier live vanuit Burgum. En we zitten er weer helemaal klaar voor. Harry is helemaal scherp, hè, vandaag, Harry?
1: Ja.
0: Je bent helemaal scherp, hè? Je hebt het bedje ook al klaarstaan volgens mij. Ja, dat is altijd zo, hè, met Harry.
1: Schuifje stond niet ver genoeg.
0: Dat hebben we niet natuurlijk, hè. Maar ja, je kunt ook te scherp zijn, Harry, hè?
1: Ja.
0: Zo is het ook weer. Ja, nee, hartstikke mooi. Alles goed, Harry?
1: Ja, hoor.
0: Want dat willen de luisteraars natuurlijk graag weten, hè? Ze zijn wel erg begaan met jou over het algemeen. Meer met jou dan met mij, heb ik het idee. Maar goed. Dat gaat verder niet erg. Dat mag ook best, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker. Nee, maar alles in orde, toch? Ja, je hebt net weer een leuke uitzending gehad met twee uurtjes Country Ranch.
1: Ja, zeker.
0: Ja, had je ook weer een Elvis plaat erin?
1: Hé. Hey.
0: Dat is een beetje jammer, Harry. Ja, dat is toch een beetje jammer, Harry. Ja,
1: er zal vast wel een tussen zitten die Elvis ook gezongen heeft.
0: Maar... die kans is heel groot aanwezig natuurlijk, hè, inderdaad. Ja. Nou goed, we gaan het allemaal goed maken hier in een uurtje It's Elvis Time Radio. Je krijgt er van alles komt er weer voorbij natuurlijk. Hè. We hebben straks een movie song. We hebben natuurlijk ook de tip van Ton. We hebben de tribute track. En we hebben natuurlijk ook Harry's keuze klaarstaan. Harry, hè? Ja, je hebt hem al klaarstaan volgens mij.
1: Ja,
0: helemaal goed. Nou, we begonnen met A Big Hunk of Love. En dat is een nummer, dat ken je natuurlijk van Elvis uit 1959. Toen is het uitgebracht. Het is op 10 juni 1958 opgenomen. En werd een fantastische hit voor Elvis. Het bereikte de eerste plek in de popcharts en de tiende plek in de R&B charts. Ja, en het mooie is dat hij verscheen op het album Elvis Gold Records volume 2. 50 million Elvis fans can't be wrong. Ja, dat is een iconische hoes hoor. Die ken je allemaal natuurlijk. Elvis in zijn gouden pak. En daar staat hij dan een x-aantal keer op. En die 50 million fans heeft natuurlijk te maken met het feit dat er zo ongelooflijk veel mensen naar de televisieuitzendingen keken van Elvis. Of tenminste, eigenlijk was het niet van Elvis hoor. Maar van de tv-show zelf waar Elvis in optrad natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè? Dat hebben we wel van Ed Sullivan. En die 50 million fans... zijn inderdaad not wrong. Het is uitgebracht ten tijde van zijn diensttijd. Ja, Colonel Parker had dat goed bekeken. Elvis altijd in de publiciteit houden. Dan raakt hij niet vergeten. Zelfs niet na twee jaar diensttijd, Harry.
1: Ja,
0: waren het maar 2 uur, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan was het snel voorbij natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat was het ook alweer, ja. Ja, zeg Harry, we gaan even verder met de rock'n'roll. Want Elvis was natuurlijk de king of rock'n'roll. Tenminste, zo werd hij genoemd. Zelf had hij een beetje een hekel aan die titel. Of nou ja, een hekel aan. Maar hij voelde zich misschien wel een klein beetje ongemakkelijk bij. Want hij zei, eigenlijk is de echte king of rock'n'roll is natuurlijk Chuck Berry. Ja, Chuck Berry was de king of rock'n'roll. Maar hij is niet de enige king of rock'n'roll, hoor. Mag ik zeggen. Ook Lloyd Price, die kon er wat van. En Elvis, die vond het prachtig om één van zijn nummers op te nemen. En dat was Lottie Miss Claudie.
2: G2WB1293, take one.
3: Tell my baby. Yeah, something like that.

0: Ja, Lordy, Miss Claudie. Ja, Elvis die was tussen de twee Dorsey-shows in... gaat hij verschillende opnamesessies bij RCA... om zijn eerste album mee rond te maken. Ja, en hij werd er toegestaan om naar zijn favorieten te kijken. Van welke nummers, Elvis, zou je graag zelf willen opnemen... Be our guest en kom gewoon met goede muziek. Nou, dat was niet aan Dovermans oren besteed natuurlijk. En een van die nummers die Elvis daarom opnam was Lordy Miss Claudie. Het was uit 1952 een hele grote R&B hit voor Lloyd Price. En ja, het belangrijkste is natuurlijk die fantastische piano intro. En ja, het mooie van het origineel is dat die piano-intro door niemand minder werd gespeeld dan Fats Domino. Fats Domino die heeft die piano-intro voor zijn rekening genomen. Niet op de versie van Elvis, want daar kwam de pianist uit New York, Shorty Long. En Shorty had een meer staccato-versie, kun je wel zeggen, dan op het origineel te horen is. Ja, het origineel moet je ook maar eens een keer luisteren. En misschien is dat wel eens een keer een aardige voor... Harry's keuze, Harry. Ik doe zomaar even een suggestie, zeg maar. Ja, niet dat ik iets wil opdringen of zo, maar het zou mooi zijn als dat over 2 weken voorbij komt. Ja, over 4 weken of zo, of 6 weken. Of, hè, je weet het niet, hè?
1: Hey.
0: Nee.
1: Je had het over Lordy, Miss Claudie?
0: Ja, Lordy, daar hadden we het over, Harry. Ja,
1: even afgeleid.
0: Jij was even afgeleid.
1: Ik moet de volgende klaarzetten.
0: Jij moet de volgende klaarzetten, inderdaad. Ja, en die staat ook alweer klaar. En ja. Ja, weet je wat, Harry? Het is wel weer tijd om eens een keer naar de film te gaan, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja, want dat doen we niet zo heel vaak meer hier in It's Elvis Time Radio. Nee. Maar nu even wel, hè? Want we hebben hem klaar.
2: De movie song.
0: De movie song, inderdaad. Ja, en we gaan naar de eerste film van Elvis. En dat was natuurlijk.

0: Wat achteraf gezien ook niet zijn allerbeste film en debuut. Maar ja, goed, het was wat het was natuurlijk. Hij was al lang blij dat hij echte moviestar zichzelf kon noemen. Het is ook de enige film waarin hij werd niet als... als top gebeeld werd, zeg maar. Dus hij was niet Richard Egan en Deborah Padgett. Dat waren eigenlijk de twee sterren van de films. En Elvis, Introducing Elvis Presley, staat er dan ineens op het scherm. En dat is natuurlijk ook logisch met een jonge jongen die net komt kijken. Ja, Elvis deed het natuurlijk best aardig, hoor, die eerste film. Want hij had helemaal geen acteerlessen gehad en dat soort dingen. En het bleek toch wel een natural te wezen, onze Elvis. Een film alleen, is toch een beetje jammer, hè, dat er geen nummers in zitten. Ja, want Elvis was natuurlijk een zanger, hè?
1: Ja, dus, uiteraard.
0: En de fans die wilden natuurlijk Elvis wel op het grote scherm zien, maar toch ook wel met een paar nummers erin. Nou, een van die nummers was natuurlijk de latere titeltrack Love Me Tender. Hè? Daarom is de film ook Love Me Tender genoemd. Eigenlijk heet het The Reno Brothers, Harry. Dat was eigenlijk de originele titel.
1: Ja.
0: Maar toen had Elvis Love Me Tender en dat werd een grote hit. Ik denk van, weet je wat, we gaan hem gewoon omdopen. Het was gewoon nu Love Me Tender. Nou, helemaal prima natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, Love Me Tender hoor je natuurlijk in de film, zelfs in twee versies. Want ook op het einde komt Love Me Tender nog een keer voorbij met een beetje een andere tekst, omdat Elvis dan over zijn graf heen zingt, als het ware. En daarnaast hebben we natuurlijk ook Poor Boy en Let Me. Dat zijn twee echte, een beetje rockabilly-achtige, niet echt rockabilly hoor, een beetje cowboy-achtige nummertjes, zeg maar.
1: Ja.
0: En ook een nummer wat wij vanavond gaan draaien, en dat is We're Gonna Move. Ja, en We're Gonna Move is wel een aardig nummer. We gaan take nummer 9 daarvan draaien, dus niet het origineel. En waar heb ik hem nou? Ook daar heb ik hem. Want dit is ook een nummer wat staat op het volgende cadeautje van, Harry. Want we hebben weer een cadeautje om weg te geven, hoor.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Dus over 2 weken kun je weer gewoon een cadeautje winnen hier bij The Elvis Experience. Jij mag niet meedoen. Nee, buiten mededingen, Harry. Maar als jij graag een cd'tje van Elvis, dan krijg je gewoon een cd'tje van mij, hoor. Ja, daar doen we niet zo heel moeilijk over. Maar dit is wel een hele bijzondere. Dit is een cd'tje wat uitgebracht is door de Elvis My Happiness fanclub. En dat is uit 2013. Toen vierden zij hun 21ste verjaardag. En daarom mocht de My Happiness fanclub een Elvis cd'tje uitbrengen met allemaal nummers uit de films Love Me Tender en Loving You en ook nog Jailhouse Rock. Ja, daar staan dus verschillende nummers op. In totaal zelfs 27 nummers op dit kleine schijfje. En dat is een cadeautje van Herman, moet ik zeggen. Ja, Herman die kwam met dit verhaal en zei van, weet je wat Jaap, ik heb nog een paar hartstikke leuke cd'tjes. Dit is er één van en die mogen we dus gaan weggeven. Elvis My Happiness 2013, de 21ste verjaardag. En daarop staat onder andere ook deze We're Gonna Move.
2: I mean, I know the musicians are getting $1 an hour and all that.

0: Ja, we're gonna move to a better home. En ja, dat kun je gewoon verdienen hier bij die It's Elvis Time Radio ja, natuurlijk. Hè, ja. Harry? Ja, ja. It's Elvis Time Radio geeft deze prachtige cd van de Elvis My Happiness Fanclub weg. Uitgebracht dus in 2013 ter ere van hun 21ste verjaardag. Ze stammen dus uit 1992. Ja, dat is toch 30 jaar na onze eigen fanclub, hè? It's Elvis Time. Ja, die bestaat al sinds 1962, Harry.
1: Zo.
0: Ja, ja, dat is wat.
1: Ja.
0: Jij bestaat nog langer, hè?
1: Ja.
0: Ja, jij bestaat wel heel extreem lang, mag je wel zeggen.
1: 6 jaar.
0: 6 jaar langer nog zelfs.
1: Ja.
0: Ja, kan je nagaan. Jij hebt het natuurlijk allemaal nog meegemaakt, hè? De oprichting van die fanclub.
1: Ja, zeker.
0: Jij was een van de eerste leden, dacht ik.
1: Ja.
0: Ja, ja, zo is het, Harry. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Nee, maar deze cd die kun je dus winnen. En wat moet je daarvoor doen? Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel, Harry.
1: Oh.
0: Nee, nee. Je kunt gewoon een mailtje sturen naar itselvistimeradio@rtvnof.nl. Dat is niet zo heel moeilijk, hè? Dat kan iedereen, denk ik.
1: Ja.
0: En dan zeg je gewoon van, ja, ik wil graag die cd winnen.
1: Oh.
0: Daar schrijf je je contactgegevens bij. En als je dan over 2 weken live luistert, kan het zomaar zijn dat ik je bel. Ja, jou niet hoor, Harry.
1: Oh.
0: Maar de luisteraar die deze cd dan wint.
1: Ja, maar ik mag niet meedoen.
0: Jij mag niet meedoen.
1: Heeft het ook geen zin om...
0: Heeft geen zin om een mailtje te sturen, Harry.
1: Ja, dat wou ik net zeggen.
0: Ja, of je stuurt een onder een valse naam natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat kan ook.
0: En dan bel ik en dan gaat jouw telefoon, zeg maar.
1: Ja. Ja. Ja. Maar ik kan nog stiekem aan iemand anders vragen.
0: Dat
1: die,
0: is natuurlijk
1: die
0: een optie.
1: Van mij pakt.
0: Dat is natuurlijk een optie, Harry. Maar ja, goed, dan is het maar net de vraag of ik jouw naam of die naam van jouw vriend er net uittrek natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar dat gaan we van tevoren natuurlijk niet, niet in scène zetten. Dat doen we natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Nee, nou ja, goed. Hoe dan ook. Ik zet het natuurlijk ook nog wel even op onze pagina van Facebook. En daar komt het natuurlijk ook allemaal terecht. Maar je kunt dus weer een prachtig cadeautje winnen. Met dank aan Herman, zeggen we deze keer.
1: Ja, zeker.
0: Dan zeggen we dankjewel, Herman.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar we zeggen nu eerst iets anders. We gaan naar...
2: Harry's keuze.
0: Harry's keuze, inderdaad. Ja, want die moeten we later weer bedanken. Maar eerst moet je maar eens even presteren, Harry.
1: Ja.
0: Wat heb je vanavond voor ons meegebracht, jongen?
1: Ik heb meegenomen I Can't Help It. I'm Still in Love with You.
0: Nou ja, Harry, daar hoef je niet voor te verontschuldigen, hoor. Ik bedoel, dat snap ik wel. Maar helemaal goed. Nou, je bedoelt het nummer van onze vriend?
1: Elvis.
0: Hè? Nee.
1: Hank Williams.
0: Ja, precies. Ja, zeker.
1: Hank of Hank Williams.
0: Hank of Hank. Wat is het? Hank of Hank?
1: Nou, het staat Hank.
0: Ja.
1: Maar ze zeggen meestal Hank, denk ik.
0: Ja, ze zeggen Hank, hè. Ja. Nou, maakt ook niet uit. Hank Williams. Zeg eens even iets meer over dit fantastische nummertje.
1: Nou, het nummer bereikte in 1951 de tweede plaats in de Billboard Country Single Hitlijst. En in zijn autobiografie drukte George Jones de eerste 6 regels van het lied af en verklaarde: de tekst kan niet eenvoudiger of diepgaander zijn. Maar dankzij de eenvoudige taal en de gepassioneerde zang bereikte het nummer de tweede plaats in de Billboard Country Single Hitlijst.
0: Zo, nou, dat is toch hartstikke mooi natuurlijk.
1: Ja.
0: En je hebt natuurlijk de versie van Hank Williams zelf, hè?
1: Ja.
0: Ja, als echte countryman mag dat natuurlijk niet ontbreken in deze show. Ja, hartstikke mooi. Hank Williams, I Can't Help It If I'm Still in Love With You.

0: Ja, I can't help it if I'm still in love with you van Henk Williams. En je hebt ongetwijfeld meer informatie over onze vriend Henk.
1: Jazeker. Hiram Williams senior, leefde van 17 september 1923 tot en met 1 januari 1953. En Henk was een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. En hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste pioniers van de countrymuziek van de 20e eeuw. Geboren en getogen in Alabama, leerde Williams gitaar spelen van bluesmuzikant Rufus Payne. In 1944 trouwde Williams met Audrey Shepard. En Williams overleed op nieuwjaarsdag 1953 op 29-jarige leeftijd aan hartstilstand op de achterbank van een auto, nabij Oak Hill, West Virginia.
0: Ja, triest. Maar ja, dat hoort ook wel een beetje bij de levensstijl van... het was weliswaar een countryster, maar hij had ook wel wat... Ja, het was een beetje een wilde bras,
1: hè, wat dat betreft. Veel drugs, alcohol. Ja, dat kwam ook een beetje door dat hij eigenlijk al veel jongs van al last had van de rug.
0: Ja, precies. Ja, dus,
1: had een bepaalde ziekte.
0: Ja, dus hij moest zijn pijn ook wel een beetje letterlijk en figuurlijk verdoven. En daar schoot hij wat te veel in de oren. Zo zullen we het allemaal zeggen, inderdaad. Elvis heeft het nummer inderdaad ook opgenomen, maar niet in de studio en ook niet live gezongen. Hij heeft het als privéopname gemaakt. En dat was in 1958 in het huis van Eddie Vedder. En Elvis die was gelegerd in Texas voordat hij naar Duitsland moest. En daar heeft hij het gezongen samen met zijn toenmalige vriend Anita Wood. En Anita die heeft zelf later verklaard, dit was hun absolute lievelingsnummer om samen urenlang te zingen. En ik moet ook zeggen dat als je die opnames hoort van Eddie, die zijn bewaard gebleven gelukkig uit het huis van Eddie Vedder. Ja, dan hoor je gewoon, het plezier staat eraf. En Anita Wood heeft ook gewoon een erg goede stem gewoon. Dus wat dat betreft was dat voor mij destijds wel een ontdekking. Ook Happy Happy Birthday Baby zingen ze ook in dezelfde setting zo'n beetje. En Who's Sorry Now bijvoorbeeld ook. Ja, Elvis die doet daar de tweede stem. En het is erg mooi om daarna te luisteren, mag ik zeggen, wat dat betreft. Maar in ieder geval, dit komt allemaal dankzij Harry's keuze. En dan zeggen we vaak iets, Harry.
2: Nou, Harry, bedankt.
0: Ja, wij bedanken jou natuurlijk weer heel hartelijk voor deze fantastische keuze. Ik ben nu alweer benieuwd wat je over 2 weken met komt. Maar dat zal waarschijnlijk Lordy Miss Claudie zijn. Nou, geen druk.
1: Dat is afwachten.
0: Geen druk.
1: Dat is afwachten.
0: Ja, is afwachten. Je weet het nooit.
1: Ik heb het genoteerd.
0: Je hebt het genoteerd.
1: Dit is net wat verzinning.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, oh god, krijgen we dat weer. Nou ja, dat wordt helemaal niks natuurlijk. Hè? Dus oké. Nou, dan gaan we maar snel verder met muziek van Elvis himself. En we gaan naar februari 1970. Ja, Elvis on Stage is natuurlijk een klassiek album waar Elvis liet horen dat hij gewoon weer helemaal terug was. Een fantastisch live album. Eigenlijk de tweede in de serie van Las Vegas. De eerste was natuurlijk From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis, waar een 1969 concert op staat. Maar in februari 1970, deed Elvis het nog een keer over. Het mooie is dat er in 2018 een werkelijk fantastische cd op het Follow That Dream label is verschenen. En dit heet Off On Stage, February 1970 Revisited. En dat begrijp je, daar staan natuurlijk nummers op die niet uitgebracht zijn op de LP On Stage, maar wel degelijk waren opgenomen. Daar gaan we in ieder geval even 1 nummer van draaien en dat is I Can't Stop Loving You.

0: Ja, I Can't Stop Loving You van het album Off on Stage, February 1970 Revisited. Even kijken hoor, waar we nu zijn. Ja, daar zijn we. Moet je die cd ook wisselen, Harry, of niet?
1: Ja.
0: Ja, oké, dat gaan we nog doen. Ja, oké, nee, is goed. Ja, nee, helemaal prima. I Can't Stop Loving You, zei ik al. Don Gibson heeft het geschreven. En je hoorde de versie van 17 februari 1970, The Dinner Show. Ja, en het nummer ken je natuurlijk allemaal van Ray Charles. Die heeft het toch echt vooral bekend gemaakt. En Elvis zong het vaak en ook in de jaren 70 vaak en graag. Dat is natuurlijk ook een fantastisch nummer. Hij zong het bijvoorbeeld ook tijdens de Madison Square Garden serie. En ook tijdens Aloha from Hawaii, om maar eens twee fameuze cassetten te noemen. En wat is nou hartstikke leuk daaraan? Dat hoor ik toevallig vanmiddag van Robert Vriezer. Ja, die weet echt alles. Die zei op een gegeven moment tegen mij van, heb jij toevallig de eerste Japanse persing van Aloha? Nou nee, Robert, die heb ik niet. Haha, er zijn maar weinig mensen die hebben, denk ik, eerlijk gezegd. Ik heb hem in ieder geval niet. Maar daar is iets mee met die eerste persing van Aloha in Japan. Want op die plaat staat dus inderdaad ook het nummer I Can't Stop Loving You. Ik zei net al, hè, dat zong Elvis daar ook. Alleen het gekke is, dat is niet de versie van Aloha die daarop staat. Oh. Dat is de versie van Madison Square Garden. Oh. Daar hebben ze een fout gemaakt. En dat is heel raar eigenlijk. Want ze hebben het wel helemaal afgemixt. Als ware het onderdeel van de Aloha Show. Dus als je luistert, dan hoor je het eigenlijk niet. Zo goed is het gemixt in die sfeer van Aloha. Maar het is wel degelijk de versie van Madison Square Garden.
1: Oh. Ik heb trouwens die dubbele LP.
0: Ja, hartstikke mooi. Die heb jij, de dubbel LP. Ja, nou, ja. Waarschijnlijk.
1: Maar ik weet niet welke persing.
0: Ik denk niet de eerste Japanse persing, Harry.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Maar als je die hebt, dan kom ik bij jou thuis en dan gaan we mijn en die van jou even omwisselen, denk ik. Nee hoor, nee. Maar het is, ja, dat is natuurlijk wel heel, heel apart. En ja, het blijkt ook wel, de tweede Japanse persing hebben ze die fout weer rechtgezet natuurlijk. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Ik had het nog niet eerder gehoord. En ik denk van, nou, dat is toch wel leuk om dat even te delen hier met onze luisteraars van It's Elvis Time Radio. Hè, hebben we ook weer eens iets nieuws en iets leuks, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wij zijn toe aan een ander vast onderdeel van de show. En dat is
2: De tip van Tom.
0: Ja, precies. De tip van Tom, inderdaad. En Tom die zei van, weet je wat ik ga doen? We gaan natuurlijk de eerste versies doen. Hè? Ja, en de eerste takes, zo moet ik het zeggen. En Tom die had een fantastisch eerste nummertje uitgezocht. En dat is Loving Arms. Ja, het is natuurlijk opgenomen in de Stax Studios in december 1973. 13 december om precies te zijn. En het werd destijds uitgebracht op single als B-kantje, met als B-kantje You Ask Me To. En het werd ook uitgebracht op de LP Good Times uit 1974. Ja, Ton die schrijft ook nog dat Kris Kristofferson en Rita Coolidge het nummer destijds ook hebben opgenomen in 1973. En Elvis had slechts 3 takes nodig om tot de master te komen. Ja, en take 1, die we straks gaan draaien, is er halverwege een hapering te horen in de stem van Elvis. Maar ja, goed, het is tenslotte een outtake, hè? Dus dan mag dat natuurlijk allemaal. Ja, de song die lijkt te stoppen op een gegeven moment. Maar Elvis die praat nog wat in de studio. En dan even later begint hij weer te zingen met dit nummer. Omdat hij er eigenlijk geen genoeg van kan krijgen. Dat blijkt dan ook wel. En dat is wel typisch Elvis die in de studio gewoon zichzelf was. En heel graag aan het musiceren was, om het zo maar te zeggen. Dus ook dat laten we hier vanavond horen. Dus in totaal 4 minuten 20 van Loving Arms.

0: Ja, Loving Arms, take nummer 1. En een beetje rehearsal er tussendoor. Want als je goed luistert, dan hoorde je de technicus Elvis een paar suggesties meegeven. En Elvis die pikte die suggesties op en ging nog even terug naar het nummer om toch even dat te laten horen. Ja, het staat op de CD Elvis Good Times uit 2009 van Follow the Dream. Er staan heel veel outtakes op, waaronder inderdaad deze ook. En het nummer is oorspronkelijk geschreven door Tom Jans. En Tom Jans, die had best wel een vroege dood. Hij is maar 36 jaar geworden.
1: Maar niet oud.
0: Nee, hij had een motorongeluk gehad. En daar is hij uiteindelijk niet aan overleden. Maar ja, daar had hij wel heel veel last van en heel veel pijn ook. En een beetje hetzelfde verhaal als wat we zo net hadden met Hank Williams. Hij zocht er toch ook een beetje in de drugs om een beetje die pijn weg te halen. Maar dat ging ook mis, overdosis. Dus toen was het gebeurd met Tom Jans. Ja, Tom die heeft het zelf natuurlijk ook opgenomen, maar heeft het pas uitgebracht op zijn soloalbum in 1974. Terwijl het nummer zelf volgens mij uit 1971 stamt. Maar dat ben ik niet helemaal zeker of dat inderdaad 1971 was. Hij heeft destijds wel een demo gemaakt. Maar wat ik zei, hij bracht het pas uit in 1974. En toen had Dobie Gray het eigenlijk als eerste al uitgebracht. Die kwam in 1973 als eerste met dit nummer en scoorde er een grote hit mee. En wat ik zojuist al zei, Kris Kristofferson en Rita Coolidge die bracht het uit als duet. En Elvis nam het dus in 1973 op in de Stax Studios om het in 1974 uit te brengen op A Good Times. Ja, het is daarnaast nog door vele andere iconen ook gezongen. Zoals Millie Jackson, Etta James en ook Olivia Newton-John heeft het ook nog gezongen.
1: En de Dixie Chicks.
0: En de Dixie Chicks inderdaad. Ja, klopt inderdaad.
1: Piet Veerman met zijn dochter.
0: Piet Veerman ook nog?
1: Ja.
0: Ja, ik had het over iconen, Harry. Hè?
1: Nee, maar Piet Veerman is zeker geen icoon.
0: Ja, dat vind ik wel een icoon. Ja, maar zijn dochter weet ik niet.
1: Nou ja.
0: Ken ik niet.
1: Nou, ik ook niet, maar niet persoonlijk. Maar.
0: Nee, Piet Veer dochter zal het dan zijn, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ja, geen idee. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar het is inderdaad een prachtig nummer. En Tom White was een goede vriend van die Tom Jans. En die heeft tijdens zijn uitvaart ook nog gezongen. Niet dit nummer hoor trouwens, maar Loving Arms is toch wel de muzikale legacy van Tom Jans. Vereeuwigd hier door ons aller Elvis. Ja, we gaan naar een andere zaak.
2: De tribute track.
0: Ja, precies, de tribute track. Want dat hebben we tegenwoordig ook in It's Elvis Time Radio. Zo nu en dan draaien we een nummer niet van Elvis, maar over Elvis. En gezongen door een fantastisch artiest. Want anders draaien we hem natuurlijk niet, Harry. We gaan niet zomaar iedereen draaien hier in It's Elvis Time Radio. En we hebben vanavond een hartstikke mooi nummer voor je klaarstaan uit 1990. Ja, het is geschreven door de man van en gezongen door haarzelf. Alana Miles, Black Velvet. MUZIEK

0: Ja, Black Velvet van Alana Miles. Het is geschreven door David Tyson en Christopher Ward. En ik zei zojuist dat het de man van Alana Miles was. Dat was niet helemaal waar. Het was de vriend van Alana Miles destijds. Maar goed, man, vriend, ja,
1: ach,
0: partner, whatever. Hè. Maakt ook niet uit, Harry. Ja, de inspiratie die voor deze song, dat komt eigenlijk van in 1987, 10 jaar na het overlijden van Elvis. Toen ging Christopher Ward, die reisde naar Graceland in Memphis om daar de herdenking mee te maken. En hij was danig onder de indruk van al die Elvis-fans en ook een beetje van de broeierige sfeer in het Amerikaanse zuiden. En daarom schreef hij deze songtekst. Ja, Black Velvet, zwart fluweel, dat verwijst eigenlijk direct naar de destijds immens populaire schilderijen van Elvis die op zwart fluweel werden geschilderd. Ja, je moet er maar van houden, Harry. Ik vind het altijd een beetje kietserig. Maar goed, sommige mensen vinden het mooi en dat is prima. Maar ook, en dat is natuurlijk wel heel prachtig, naar de kenmerkende diepe fluwelen stem van The King.
1: Ja.
0: Ja, ik probeer het ook, maar het lukt niet, hè?
1: Nee.
0: Niet meer doen, zeker.
1: Niemand kan dat even naar.
0: Niemand kan dat even naar, inderdaad. Nee. Nou ja, in het begin zou je misschien denken van, nou ja, hoezo een Elvis tribute song? Want dat is toch gewoon een goed nummer. Ja, het is inderdaad een goed nummer. Maar als je goed luistert, dan hoor je overal Elvis in terug. En bijvoorbeeld A New Religion That'll Bring You To Your Knees. Dat verwijst natuurlijk naar de religieuze verering van Elvis door zijn fans. En Love Me Tender Leaves a Track on a Devotion Belt. Nou, ja, het gaat natuurlijk naar de film Love Me Tender. Hè? Dat is ook wel duidelijk. En ook een hele mooie In a Flash of Light in the Memphis Sun. One Relieved the Suffering. En dat verwijst natuurlijk naar zijn plotselinge dood in Memphis in 1977. Ja, ik moet nog wel even iets zeggen over Loving Arms van Tom Jans. Ik zei dat Tom dat pas had uitgebracht in 1974 op zijn titelloze debuutalbum. Maar Fred van Veen, scherp als altijd natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, we zijn blij met Fred natuurlijk van Extra Elvis. Morgen album wil luisteren natuurlijk, hè, naar Extra Elvis. Want dat is wel even andere koek, hoor. Dat is altijd tip-top in orde. En hij zei van, nou, ik heb hier een singletje liggen van Tom Jans met Loving Arms uit 1973.
1: Oh.
0: Dus schijnbaar heeft Tom Jans het toch ook uitgebracht in 1973. Maar ja, wie nou precies wanneer exact het eerste was, dat blijft nog een beetje een mysterie. Maar bij deze rechter zegt, ook Tom Jans heeft het gewoon uitgebracht in 1973 op single. En dan is waarschijnlijk die versie die op LP staat, die LP zal wel uit 1974 zijn.
1: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, inderdaad. Dat ze eerder uitgebracht hebben.
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, dat doet er niet toe. Dus Fred, bedankt voor je opmerkzaamheid. En het screenshotje van het singeltje. Ik ben best wel een beetje jaloers, hoor. Want dat singeltje is wel leuk, Harry.
1: Ja.
0: Dat zou ik eigenlijk ook wel willen hebben. Ja, misschien kan ik het ooit nog eens een keer van hem afdroggelen. Je weet het niet, hè? Je weet het niet, hè? Nee. Ja, nee. Dus als je nog luistert, Fred, geen druk, hoor. Maar als je hem kwijt wil, dan heb ik wel een idee. Ja, toch? Zo is het, ja. Ja, we gaan weer naar een ander nummer van Elvis zelf natuurlijk. Want het is tenslotte wel It's Elvis Time Radio. Ja, en een van de klassieke albums van Elvis is toch wel het album Recorded Live on Stage 1974. Ja, daar staat die prachtige die hoes met Graceland ervoor op. Magisch vond ik dat toen ik die voor het eerst in handen had. En natuurlijk wilde ik die hebben. En er stond ook nog een geweldig concert op. En 1974 was natuurlijk niet het allerbeste jaar van Elvis. Maar in Memphis bracht hij altijd iets extra's. Ja, dat denk je dan in ieder geval. Totdat er in 2011 ineens door Follow That Dream een fantastische cd 48 Hours to Memphis werd uitgebracht. Dat is een concert uit Richmond, Virginia. En dat is van 18 maart 1974. Dus 48 uur voor het Memphis concert. Vandaar de titel natuurlijk. En de setlist was redelijk vergelijkbaar, kan ik wel zeggen, met het Memphis concert. Dat is op zich niet zo wonderlijk natuurlijk. Hè? Dat Elvis dacht van, nou, ik ben nu in Virginia en als ik morgen of overmorgen in Memphis sta, kleine kans dat er exact dezelfde mensen in de zaal zitten natuurlijk. Ja. Hè? Niet weten dat alles wordt opgenomen en dat wij nu dus eigenlijk kopieën van concerten hebben. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar dit is wel een heel erg interessant schijfje. En dat is in 2011, wat ik al zei, door ons bij ons gebracht via Follow That Dream. En met mede dankzij Robert Frieser. Dat was hij weer hoor. Robert Frieser, ja zeker. Want die heeft dit bijeengebracht en geresearched. Een fantastisch boekwerkje zit er ook bij. En het leuke aan dit concert is, wat ik al zei, dat het min of meer een kopie is van het Memphis 1974 concert. En daar staat dus ook die fantastische rock'n'roll medley op. En die gaan we draaien. Van 48 Hours to Memphis. De rock'n'roll medley.
2: Long tall salad.

0: Ja, 48 Hours to Memphis, Richmond, Virginia, 18 maart 1974. Long Tall Sally, Whole Lotta Shaking Going On, Mama Can Dance, Flip Flop and Fly, Jailhouse Rock en Hound Dog. Allemaal in één medley. Ja, Elvis deed dit waarschijnlijk omdat de fans natuurlijk heel graag al die nummers, die rock'n'roll nummers, toch wilden horen. Terwijl Elvis zelf in de jaren 70 natuurlijk ook graag wat meer eigen tijdse muziek wilde brengen. Maar goed, fans die wilden natuurlijk altijd toch graag Jailhouse Rock en Hound Dog. Dat waren toch wel grote favorieten. En op deze manier kon hij het toch gewoon brengen, zeg maar. Zonder dat hij dat als een soort throwaway songs hoefde te doen. Hè? Want Elvis die maakte zich zo nu en dan ook wel een beetje ervan af. Ik van, dan doe ik wel even een stukje Hound Dog of een stukje Love Me Tender. En dan 3 of 4 woorden en klaar, zo snel mogelijk klaar, zeg maar. Maar dit was natuurlijk veel mooier dat hij dat in een medley gooide. Ja, ik weet niet of eerlijk gezegd of hij dat in andere jaren ook deed. Of eigenlijk dat het alleen in 1974 voorkwam. Maar wellicht dat een van de luisteraars daar meer over weet. En dan zie ik het wel verschijnen op mijn app, dan wel Messenger. Ja, ik kreeg net trouwens nog wel even een berichtje van Fred. Dat hij zegt, mijn testament is nu net gewijzigd. Dus met andere woorden, ik krijg dat singeltje op het moment dat Elvis het... dat is een beetje overdreven. Dat Fred het tijdige voor het eeuwige gaat verwisselen. Dus ik hoop dat het de eerstkomende 20 jaar in ieder geval niet het geval zal zijn, Harry.
1: Nee,
0: dan maar geen singeltje, hoor, denk ik dan. Nee, het is gewoon blijven leven. Blijven ademhalen, hoor, Fred. Ja. Verdorie nog en toe. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Nee. Wat wel kan, is dat we weer naar andere muziek gaan van Elvis. We gaan nog even... Ja, toch?
1: Ja.
0: Of niet, Harry?
1: Hij
0: staat al klaar. Je bent er zo snel als wat, hè? Ja. Natuurlijk, hè? Dat is fantastisch. Ja, ik moet even zeggen, we hebben maar 1 cd-speler ter beschikking, hè?
1: Ja.
0: Dus het is wel even zweten voor onze technicus vandaag. Ja. Maar het gaat allemaal goed, Harry.
1: Ja,
0: hoor,
1: gaat prima.
0: Het gaat helemaal prima, inderdaad. We hebben zelfs nog wat tijd over, heb ik het idee.
1: Nou.
0: Of niet meer? Moet ik nou heel snel zijn? Nou, we gaan in ieder geval...
1: Je hebt nog 2 minuten.
0: Oh, nog 2 minuten.
1: En dan moet het nummer ook nog van 2,5 gaan draaien.
0: Ja, dat wordt dus helemaal niks. Maar we gaan toch een klein stukje draaien, Harry. Ja. Want dat hadden we aangekondigd. De Complete Louisiana Hayride Archief. En we gaan even luisteren naar een klein stukje van een 20 augustus 1955. Maybelline.
2: Well, we got a song right now, friends, that we like to do for you. We ain't been doing it, we ain't done it but once on Louisiana Hayride. We want to learn it a couple days ago. So we'd like to do it for you right now. We hope you like the way we do it. It's a song about, it's a song that goes something like this. Get with it. Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You know, I started back doing the things you used to do. There was a motivating over the hill. I saw Maybelline in a coupe de ville, a Cadillac rolling on an open road.

0: doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Pakken. Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baasmazitcomfort.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Frans belangpoliticus Filip de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield twee bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
8: Kijken we nog even naar het weer.
7: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
9: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
9: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Hoors, aflevering 324 van ons programma. En straks in de kerstvakantie dan bestaan we al 8 jaar. Maar sinds kort ook bij RTV NOF en nu ook bij Omroep Zilt op de zender. En we hebben voor deze vrijdag of zaterdag hebben we een speciale uitzending gemaakt waar we ons even willen laten zien van wat het zoal inhoudt. Van alles wat. Lekkere muziek, mooie informatie en ook live muziek deze keer. Straks in het tweede uur dan hebben we twee praatjes met Michel Bonset. Hij is van Kijk Nederlands met me. En hebben we prachtig mee gesproken. Wat doet hij zoal? En wat gaat hij straks voor ons doen? Voor Even Wat Hoors. En ook praten we met Jannie Elsinga en Erik Peters. Zij zijn filmgerelateerd bezig. Filmtemplates, daar gaan we het straks in de tweede uur over hebben. Prachtige muziek, dat gaan we sowieso doen in 2 uur lang. En dat doen we het eerste uur meteen al met iets heel bijzonders. Want we hebben Mr. en Mrs. hebben we in de studio. Ze gaan praten wat ze zoal hebben gedaan en wat ze gaan doen. Sowieso 9 oktober hebben ze een prachtig optreden in Sneek, in Poort. En ze gaan ook even live spelen natuurlijk in de studio. Nou, dat allemaal straks. Maar zoals gezegd, lekkere muziek sowieso. Nu eerst Need You Now van Lady A.

0: Nou, nu hebben we even geluisterd naar Mr. & Mrs. Changing Waters. Ja, dit is alweer een nummer van een jaar, anderhalf jaar terug.
1: Ja.
0: Was dit van het album waar jullie de release party op de bodem van een zwembad hebben gedaan?
1: Ja,
0: een
1: precies, leeg zwembad? Ja, precies. Ja. Van vorig jaar februari.
0: Ja.
1: Een leeg zwembad. Ja, was wel heel vet.
0: Ja, nou, het is sowieso prachtige muziek wat jullie doen. Het is een soort van Engelstalige pop Americana.
1: Ja.
0: Is het wat jullie doen? Het is ook redelijk ook heel erg toegankelijk. Want jullie timmeren nu als dit duo al jaren aan de weg. Maar als Mr. & Mrs., dat is eigenlijk pas sinds 3 jaar.
1: Ja, tweeënhalf.
2: Eigenlijk sinds, we hebben inderdaad heel lang, we zijn op huwelijksreis gegaan samen. En we hadden niet heel veel geld gespaard. Dus we zeiden, we moeten ook wat geld verdienen.
0: Ja.
2: En we speelden niet heel veel muziek samen eigenlijk nog. Maar toen zijn we samen gaan optreden. Door Europa hebben we gewoon van plek naar plek. En zo hebben we gewoon koffer open. En mogen we hier een nachtje staan. En dan spelen we voor jullie.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk zo 5 maanden rondgereisd. Toen kwamen we terug in Nederland. En toen zeiden de mensen. Kregen we berichtjes via Facebook. Van hey, kunnen jullie hier ook optreden? Of bruiloft en zo. En zo is het eigenlijk 7, 8 jaar gegaan. En toen hadden we zoiets. Ja. Toen begonnen we wel wat te kriebelen.
0: Ja.
2: We hebben nu heel lang andermans muziek gespeeld, maar wat kunnen wij zelf maken?
0: Ja, je hebt op een gegeven moment ook gewoon je eigen verhaal te vertellen.
2: En hoe klinkt dat als we dat samen doen? Want los van elkaar hadden we wel dingen gedaan, maar samen nog niet.
0: Nee.
2: En toen we daarmee zijn begonnen, zeiden we, maar dan willen we ook een naam die als die op de poster staat, van een groot festival, noem maar iets heel random, Pinkpop bijvoorbeeld, en dan staat Mr. & Mrs. Hospice, dat is gewoon te lang. Dat moet gewoon cool zijn, gewoon Mr. & Mrs.
0: Dat is ook gewoon internationaal, want Hospice, dat is toch een beetje een, als je een kunstgebied hebt, zeg maar dan.
1: Niemand kon het uitspreken.
2: Het was Hospers.
1: Ging altijd mis eigenlijk.
0: Maar dit is een catchy name, zoals ze dat dan noemen. En dat was ook meteen bedacht op een of andere manier dat jullie dit genre gingen doen? Of waren dit ook al de type song

0: die jullie als cover duo deden?
1: Nee, niet het type. Nee, toen deden we eigenlijk van alles. Van echt feestnummers tot aan Nederlandstalig, tot aan wat er ook maar nodig was.
2: We hebben meestal Engels altijd gezongen, zeg maar. We deden wel wat Nederlands, maar meestal was het Engels wat we deden. Dat lag ons het beste. En als we de muziek luisteren zelf, dan is het wel vaak country-achtige songs.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft wel. Maar in het begin was het voor ons ook heel erg ontdekken. Ja, als we nu samen gaan schrijven, wat vinden we vet? Wat inspireert ons eigenlijk beide? Dan ga je gewoon uiteindelijk gewoon de gitaar pakken. En dan kom je erachter dat je dat wat voor melodieën eruit komen en dat die
1: het
2: verschillend zijn.
1: Het eerste schrijfweekend was echt dat jij met de lijntjes kwam van ik dacht, oké. Kijken of we hier iets mee kunnen. En toen ben ik naar buiten gegaan, weet je nog? Heb een rondje gelopen. Kom ik met melodieën waarvan jij dacht, oké. En die hebben we gecombineerd. En dat was eigenlijk dat we dachten, dit is misschien wel Mr. & Mrs.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nog wel wat we steeds aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Nou, er echt van beide wat in zit.
0: Het is ook zo van, omdat jullie dus al als elkaar zo lang kennen, zo lang muziek met elkaar maken. Op een gegeven moment dan, als paar, als stel, heb je ook verschillende fases en groei je ook met elkaar. En er zijn nu ook kinderen zijn erbij. Dus dan verandert in het hoofd sowieso en in de gedachten sowieso dingen. Ja. De gevoelens sowieso. Je hebt dan wel een hele mooie kans om als duo ook te gaan groeien in jouw muziek en je verhalen die je gaat vertellen.
1: Ja, je kent elkaar heel goed.
0: Yeah.
1: Dus je beleeft ook dingen samen. Maar het is ook zo dat de ene wel met bepaalde onderwerpen zit en die wil dat daarover schrijven. De ander misschien wel minder. Dus het is ook een beetje geven en nemen.
0: Yeah.
1: Soms rolt er bij jou in één keer een song uit waarvan ik denk, het is niet per se van mij, maar hoe kunnen we daar Mr. & Mrs. van maken? Yeah. En dat is wel heel, heel tof.
0: Ja. Yeah. En nu zijn jullie getrouwd, kinderen, stijl, huisje, boompje, beestje en een gitaar erbij.
1: een kat en een poes.
0: En een kat. Maar is het dan ook zo dat je bent op een gegeven moment ergens mee begonnen. Is er dan ook wel eens dat je genoeg van elkaar hebt? Dat je zegt van ik ben nu even 2 weken niet? Ik kan me heel goed voorstellen dat je als stijl ook wel eens een keer zeker als
2: misschien de vriendenkopte van even af kan doen. Dus dan praten wij even. Nee, eigenlijk hebben we dat niet. Alleen het is wel zo natuurlijk, je merkt wel. Soms zit je anders in je energie. Je hebt verschillende seizoenen. Dus ik bedoel, dat heb je door de week heen. Dat heb je door de maand heen. Dat heb je door de jaren heen. En dat beleef je wel samen.
0: Ja.
2: Alleen als stijl lukt het ons wel heel goed om gewoon om dat te handelen. Maar het is wel zo dat het heeft wel verschillende momenten. De ene keer gaat het heel lekker en de andere keer denk je,
1: creativiteit is ook niet echt, is niet altijd te vangen. En als ik me creatief voel of ik zit op een inspiratiegolf of creatiegolf en hij net niet of andersom. Ja, dat is natuurlijk dan wil ik iets van hem wat niet lukt bijvoorbeeld of andersom. Ja. En daar moet je dan dat accepteren.
0: Ja, als stijl zijn, dan moet je sowieso weten wanneer je even een stapje terug moet doen. Je koest moet houden of je gewoon ja knikken en elkaar gelijk geven.
1: Of gewoon even over hebben. En dat helpt ook. Want dan zegt de ene gewoon, ik voel het nu even niet om muziek te maken of iets te doen voor de muziek. Nou, en dan is dat is ook goed.
0: Ja. Nou, en wat ook goed is, jullie gaan straks live gaan jullie zingen. Dat gaan jullie komende zondag gaan jullie dat ook doen. Ik zag afgelopen zomer het Scootsjesjournaal op Max. En daar deden jullie het Fries Volkslied.
1: Ja.
0: En jullie mochten ook even meepraten aan de desk. En dat was super gezellig. Mensen kunnen dat wel even nakijken bij Uitzending Gemist of zoiets ergens. Hartstikke leuk. Ik heb het ook opgenomen. Gaan we misschien nog eens een keer uitzenden.
1: Ja.
0: En dan in één keer word je gepromoveerd naar de eredivisie. En mag je bij Heerenveen de boel openen.
1: Ja, heel leuk.
2: Ja, dat is wel een cadeautje in één keer. Ja.
1: Het was wel grappig.
2: Het was eerst al heel erg vet. Want we hadden nog nooit landelijke tv gespeeld.
1: Nee.
2: En dan ga je het Fries Volkslied doen.
0: Ja.
2: En dat is best wel bijzonder. En voor het Scootsjesiel, voor jou wel iets wat je al je hele leven bij jou leeft. Bij mij wat minder.
0: Ja.
2: Ik ben
0: er
2: wat minder mee opgegroeid. Maar dan nu met het voetbal, nu mensen weten dat ook in één keer. En die zijn voetbalfan of die hebben seizoens, seizoenskaart, noem je dat?
1: Ja, seizoenskaart.
2: En dan, dat leeft dan best wel nou, hier in de buurt. En dat is wel ook wel heel erg leuk. Ja.
1: Het was wel heel leuk, want we hadden het gedeelte hè, van Scootjesielen op onze pagina op Insta. En er kwamen allemaal reacties van, kunnen jullie dit ook niet in het stadion doen?
0: Ja.
1: En toen zei ik toch, oh, dat zou wel leuk zijn, maar ja, we gaan dat zelf natuurlijk niet regelen. En toen zeiden we, nou, als het zo is, dan nodigen ze ons wel uit. En toen was het een paar weken later, kregen we een berichtje. Ja.
0: Nou, heel veel mensen die kennen dat liedje, dus die kunnen dat mooi meezingen.
2: Ja,
0: dat
2: is wel de grootste meezingen tot nu toe van Mr. Mrs. Ja.
0: Nou, we gaan zometeen jullie live. Als jullie klaar zijn met live, gaan we daarna even verder praten. We doen eerst eventjes Calm After the Storm van Colin Linnets. Dat is ook een soort van voorbeeldje van jullie. Zo van, nou, dat zou heel leuk zijn als het zoiets wordt kan.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Calm After the Storm.

0: Nou, dit was The Other Man van Boas. Heeft inmiddels ook weer een nieuwe track heeft hij uit. Een samenwerking met The Road, Family Tree. Ook allemaal leuk even te beluisteren op de streamingsdiensten. Maar Boas, zijn naam, die komt vaker voor. Want ook Can't Fall Asleep, Mr. and Mrs. Dat is een soort van collab writing dingetje met Boas van jullie.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat ontstond op een zomeravond in de tuin bij het kampvuur. En we zaten gewoon lekker te kletsen, want we zien elkaar best wel veel.
0: Ja.
1: En onze oudste zoon, die kon niet slapen. Die zat nog voor zijn raam en die wilde het liefste gewoon bij zijn. En Fred, die pakt op een gegeven moment de gitaar en die begint met Can't Fall Asleep. Ik weet niet hoe.
2: Ja, dat was de zin. Ja.
1: Dus was Can't de zin. En vervolgens zei Boas, oh, dit is cool.
0: Ja.
1: Oh, en toen hebben we het afgeschreven. En,
0: En jullie kennen elkaar al langer, want jullie hebben ook al eens een keer een kampeersessie met elkaar gedaan in muziek. in een camper of zoiets, of in een caravan. Hoe was dat ook
1: weer?
0: Oh
1: ja. Twee jaar terug of drie
0: zomers terug, zoiets?
1: Ja, nee, was het niet vorig jaar of twee jaar? Toen deden we zo'n campersession.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een try-out. Dat dachten we, zullen we dat doen?
2: Dachten het wel cool om te doen. Ja. Om zo nu een campersessie te doen. Maar het is bij één try-out gebleven.
0: Ja.
2: Je moet ook wel af en weer organiseren altijd. Hè?
0: Ja. Meteen op het hoogtepunt stoppen.
2: Ja. Maar dit was wel een primeurtje zo net. Want we hebben deze song nog nergens live opgenomen. En is ook nog niet uit. Het komt op de nieuwe EP.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel erg cool.
0: En is dit dan ook een nummer wat... Want ja, daar hebben we het eigenlijk al nog niet eens over gehad. In oktober dan staan jullie in het Bolwerk in Poort. Snake.
1: Ja.
0: Dan staat Boas, die staat in het voorprogramma. Mag je het zo noemen? Ja, zo mag je het noemen. Maar is dan dit ook een nummer wat Boas dan met jullie mee gaat doen? Of?
1: Ja, Boas is een gastartiest die avond. En hij gaat een nummer van hemzelf doen. En deze gaan we zeker met z'n drietjes doen.
2: Ja, dat leek ons heel mooi.
1: Ja. Ja,
0: nou, dat is sowieso een prachtig vooruitzicht. Zeker jullie stijl muziek samen met Boas. En ook de derde persoon die er deze week bijgekomen is, Tim Dawn. Dat is een prachtige line-up. Dat is eigenlijk niet te missen.
1: Nou, precies.
0: Ja.
2: Mooi gezegd.
1: Ja, nee, daar zijn we ook heel blij mee dat Tim erbij is gekomen. Ja. We zochten al een tijdje een voorprogramma van wat matcht dan met ons en wat willen we. En uiteindelijk, in één keer kwam ik met.
2: Ja, ik zei tegen Trien van al die muzikanten. Zoek je er een uit? Er zijn zo weinig met de knot. En zoek je er een uit met de knot?
0: Ja.
2: Het is twee mannen met de knot op het podium.
0: Die hadden we al.
1: Nu het voorprogramma en het hoofdprogramma.
2: Als ik eruit val, kan hij eventueel invallen. Dat is een voordeel.
1: Ja.
0: En Boas kan ook wel een knotje.
2: Ja, die heeft ook wel wat haar.
1: Ja, die heeft ook wel wat haar. Mannen met lange haren
2: op het podium.
0: Nou, het optreden in Sneek, dat was vrijdag.
1: 9 oktober.
0: En zijn er nog kaarten? Nog een paar, geloof ik, hè?
1: Nou, we hebben een grote zaal. Er is geen kleine zaal daar. Maar er zijn nog kaarten,
0: Dat is zeker de moeite waard. Het vierde uur, dan praten we ook met Sien Sterkenburg ook van de Poort. En die zegt ook van, er zijn hele mooie dingen op de rol. Nou, jullie staan er onder andere ook op. Jullie staan op hetzelfde podium als de Exhibit, die straks aan het einde van het jaar komt. Ja. Dus dat is heel wat anders trouwens. Maar aan de andere kant, we zien er naar uit om dit soort dingen meer van jullie te zien. Jullie focus ligt nu op het optreden en op het uitbrengen van een EP of van een album. Maar hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, nu is straks de EP.
0: Ja.
1: Dat is in oktober, 2 oktober, een week voor de show.
0: Ja.
1: En dan gaan we opnieuw kijken hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien. En toch wel, we maken vaak een beetje een lijstje van, waar willen we naartoe? En we hebben vast een lijstje met festivals waar we hopen of waar we heen willen ooit.
0: Ja.
1: Of misschien als het volgend jaar niet is, maar misschien de jaar erop.
0: Gaan we regelen.
1: Ja, precies. Nee, er zijn natuurlijk wel wensen en dromen.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk cool als jullie dromen op een gegeven moment steeds een stapje dichterbij komen.
0: Nou, zijn jullie hier met z'n tweeën? Dat kan heel goed met z'n tweeën op stap, muziek maken. Ja. Maar doen jullie ook dingen met een volledige band? Wat voor smaakjes hebben we allemaal bij jullie?
2: Als je het hebt over muziek maken, dan moet je ons met de hele band hebben. Want dat is wel, dat is echt gek. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gewoon met z'n allen op het podium en dan gewoon...
0: Volle bak.
2: Ja, volle bak. Ja, we staan er met z'n zessen. En, en dat is gewoon heerlijk. Want dan zingen we liedjes. Zo zeg ik het altijd. Ja. En dan maken we muziek.
0: Ja. Nou, een power set is altijd goed. En jullie kunnen heel klein zijn qua muziek. Ja. Maar zeker als je een soort van kolkende menigte voor je hebt. Dan met die energie van live muziek. Dan komt dit soort muziek komt nog beter tot zijn recht natuurlijk.
1: Je hebt veel meer, het is veel meer muziek.
2: En het is gewoon heerlijk om in deze nummers die gitaren er doorheen te hebben. En wat wij beide heel erg leuk vinden is gewoon heel veel van de dingen die we maken is met kleine groepjes. Maar als je dan met de hele band bent, dan ben je gewoon, je doet het met z'n allen.
1: Met z'n allen.
2: En dat is fun.
0: Dan groeit een nummer ook, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Zondag komen we allemaal weer bij elkaar. Alle jongens heb ik dan weer om me heen van de band. Ja. Ik als enige vrouw. Maar daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. Om gewoon met z'n allen en dan gewoon ons voor te bereiden voor de show. En gewoon iets met z'n allen neer te zetten.
0: Nou, en alle Heerenveen supporters die komende zondag. Telstra was het geloof ik toch?
1: Ja, Telstra.
0: Ja, dus, dat wordt een dolle wedstrijd. En jullie staan in het voorprogramma van de grote mannen. Dat is natuurlijk een reuservaring.
1: Ja, absoluut. Ik denk dit krijg je niet nog een keer. En ik denk dat het, ik heb er ook gewoon heel veel zin in. Het is natuurlijk ook een beetje spannend, maar we Friese volks kennen we wel.
0: Ja.
1: En dus ik denk dat het gewoon een belevenis gewoon op zichzelf echt wel cool is.
0: Ja, en als je de tekst kwijt bent, dan kun je altijd de microfoon richting het publiek houden en dan zingen ze allemaal mee.
2: Wat een meezinger.
1: Ja, precies.
0: Prachtig dat jullie er waren. We gaan zo meteen nog even een Joyride gaan we even draaien. Dat is ook zo'n lekkere track die we op een vrijdagavond regelmatig even langs laten komen. Want dat is gewoon een lekker nummertje. Veel plezier en succes in Sneek. En zeker ook in Heerenveen straks. Prachtig dat jullie er waren. En we blijven jullie volgen. En ik hoop tot een volgende keer.
1: Super bedankt dat wij mochten komen. Hartstikke
2: absoluut.
1: Leuk.
2: Absoluut. Ja.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinévoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in-

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet.

Ja, met Tim Dawn. Nog even in het, op de achtergrond zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Tim Dawn gaat natuurlijk ook optreden, zoals gezegd, 9 oktober. Voor mij zijn er nog een paar kaartjes, dus dat is altijd goed om daar naartoe te gaan. En waar gaan wij naartoe? Nou, we gaan zo meteen naar het tweede uur. Dan hebben we dus gesprekjes onder andere met Michel Bonset en Jannie Elsinga. Nou, wat dat allemaal in gaat houden, ja, dat horen we zo meteen wel eventjes. Sowieso lekker de muziek van Douwe Bob, Teddy Swims en De Kast. Maar we hebben tot aan het nieuws ook nog een paar lekkere nummertjes klaarstaan. Sowieso Laat Me Los van Sabine, maar nu eerst Thinking About Love van Wild Rivers. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
1: voor jou. Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Henkie, Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie. Henkie. Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Nee. Werelds

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knalsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurens van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
9: Kijken we nog even naar het weer.
8: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.
2: Y'all ready for this?

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Awards op de vrijdagavond bij RTV NOF en nu ook op de zaterdagavond bij Omroep Silt. Prachtig dat we hier nu ook een microfoon kunnen laten volspreken. We zijn begonnen met Zovo en Leo Moorman, Die Muren. Het is een project van een paar jaar terug, Word Spoken. Mooie samenwerking en is ook op YouTube te zien allemaal. En ja, dit is een van de nummers die we de afgelopen jaren veel hebben gedraaid. En voor deze bijzondere uitzending hebben we hem even als op nummer 1 gezet in de tweede uur. Nou, wat hebben we in de tweede uur? Sowieso het gesprekje met Michel Bonset. En straks nog eventjes Jannie Elzinga en Erik Peters. Ja, waar zij allemaal bij betrokken zijn. Dat volgt allemaal wel. Wat wel leuk is te vertellen, dat we bij RTV Spannenburg 4 uur uitzending hebben. En dat dan de derde en het vierde uur alleen exclusief bij Spannenburg te beluisteren zijn. Derde uur is vaak filmgerelateerd. En presenteer ik samen met Jana Hoogstra. Wordt opgenomen bij Charlie Beers & Bar in Heerenveen. En het vierde uur, dat neem ik op met Tjeerd van Popta. Hij is ook de frontman van Deadmath. Misschien wel een bekende naam in de metal scene. En ja, met hem maak ik altijd het vierde uur metal en meer. En die zullen straks ook wel eens voorbij komen in het in de eerste uitzending van de maand bij NOF en bij Shield. Dus dat zullen straks ook vertrouwde stemmen zijn in de uitzending van Even Wat Hoors. Nou, lang gesproken, laten we meteen maar richting Michel Bonset gaan van Kijk Nederlands Met Me. En dan eerst maar even een herkenbare tune.

0: Nou, we hebben geluisterd naar misschien wel de bekendste tune van een Nederlandse film. Soldaat van Oranje, gecomponeerd door Rogier van Otterlo. En dat past natuurlijk prachtig in dit uurtje over film. En ja, als we dan toch moeten praten over, mogen praten over Nederlandse films. Ja, wie beter kunnen we dan opbellen om mee te praten? Michel Bonset, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Ja. Michel Bonset. Nou ja, je hebt me te pakken.
0: Ja, ja, nou, ik volg je al een tijdje op de socials, TikTok, Instagram, Facebook. Ja, jij bent echt een enthousiasteling over Nederlandse films van alle tijden eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt wel een beetje. Ik vind het altijd een beetje lastig als mensen zeggen, ja, dit was best goed voor een Nederlandse film. Mm-hmm. Nee, het is niet goed voor een Nederlandse film, het is gewoon een goede film. Ja. Dat mogen we best omarmen. We mogen best een klein beetje meer liefde, respect en trots hebben voor wat we ja, soms wel met 200 mensen anderhalf tot twee jaar maken. Ja, dat moeten we koesteren.
0: Ja, nou ja, er zijn de afgelopen 50, 60 jaar zijn er verschrikkelijk veel films zijn er uitgebracht. Jij hebt een wekelijks post jij meerdere verhalen waarin jij de films onder de loep neemt. Je bent ook betrokken bij films, want ik begreep dat je scenarist bent. Je bent schrijver van films en series. Komt vanuit jouw beroep dan ook die passie voor de Nederlandse film?
1: Ik denk dat de passie voor film in het algemeen al begon sinds dat ik voor de televisie kan zitten. Ja. Dus dat is al heel erg oud. Ik ben inderdaad scenarist. Ik heb een aantal van de Bombini Holland films geschreven. Mm-hmm. Ik ben ooit begonnen bij het Huis Anubis, kleine 20 jaar geleden. Mm-hmm. En het is vooral zo, kijk, ik heb liefde voor film en ik heb een voorliefde voor Nederlandse film. En er is ook geen moment dat ik met mensen in gesprek ga en dat ik zeg van, oh, heb je die film gezien? En dan zeggen ze, nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, moet je echt eens een keer kijken. En dan kijken ze en dan vinden ze het geweldig. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen niet weten dat bepaalde films er zijn en waar ze dat kunnen vinden. En dat is eigenlijk de reden dat ik met het Instagram kanaal Kijk Nederlands met me begonnen ben om 4 keer in de week, 3 keer door de week en een zwart-wit film op zondag. Mm-hmm. Om in een korte tijdsverstek, 3 minuutjes, een willekeurige Nederlandse film toe te lichten. En te vertellen waarom het interessant is en waarom het eigenlijk door iedereen gezien zou moeten worden.
0: Kijk, sommige films, toen ze uitgebracht zijn, daar zat aan een bepaald verhaal bij. Je zat ook in een bepaald tijdsmoment. Hè? Een film uit 1985, ja, daar kijk je nu anders naar dan in 1985. Is dat dan ook dat je de films een beetje aan het duiden

0: en crew?
1: Ja, zeker. Dat probeer ik altijd te doen. Kijk, door de spiegel van 2026, 2027 is het gewoon soms best lastig kijken naar oudere films. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk allemaal veranderingen in de mores, in hoe we bepaalde dingen zien. Dus een ander zou misschien zeggen van ja, dat is dan niet meer interessant nu, want het past niet meer bij deze tijd. Maar ik denk, het is juist interessant nu om te zien welke stappen we gemaakt hebben. In progressie. Ik ben niet voor het uitwissen van het verleden. Ik ben neem het verleden en we bouwen erop verder. En dat zie je dus ook bij Nederlandse films heel erg.
0: Nou, het is ook zo van de boodschap van elke film. Want in elke film zit eigenlijk wel een soort van boodschap. Die zijn eigenlijk tijdloos. Terugkijken naar het verleden. Vroeger was alles beter. Dat dachten wij vroeger toen we tieners waren, dachten we dat ook. En mensen van nu die denken dat ook. Maar ja, je moet dingen ook goed kunnen duiden hoe het toen was. En leren we van onze fouten of genieten we van onze successen? Het is mooi om ook even terug te kijken naar acteurs, actrices, mensen die betrokken waren bij de film van 20 jaar terug of hoe ze er toen bij liepen. Dat is ook altijd super interessant om daar op die manier naar te kijken.
1: Ja, nostalgie is natuurlijk een beetje een gevaarlijk iets. Precies omdat je zegt van ja, je vergelijkt het met een tijd waarin je denkt dat alles beter was, maar dat eigenlijk niet zo was. Plus, jij en ik hebben films gezien die we huurden in de videotheek. Ja. Of we hebben films gezien waar we net te jong voor waren in de bioscoop. Waardoor dat vormende films waren. Wij hebben dat voor het eerst allemaal daar gezien. En zo kan een film als Honneponnetje, die wij misschien toen heel erg leuk vonden en spannend en een beetje sexy, als je daar nu naar terugkijkt, dan denk je, nou, hoe heeft dit gemaakt kunnen worden? Want dit is echt een werkelijk belachelijke film. Maar ja, je kunt niks afdoen aan wat die mensen op dat moment in de jaren 80 voelden toen ze deze film bekeken.
0: Ja, sommige dingen waren in de jaren 70, 80 en 90 heel gewoon, heel normaal. Daar kom je nou niet meer weg. Dat heb je niet alleen in Nederland zo, maar dat heb je ook in internationale films. Soms dan achterhaalt de tijd de film. Dat heb je altijd, maar dat is dan wel mooi om daarna te kijken en te voelen van wat vind ik daarvan. Dat zijn ook mooie dingen die jij duidt in jouw verhalen, maar je hebt er ook een podcast kanaal heb je erbij, toch?
1: Ja, we hebben een aantal podcast afleveringen gemaakt onder de noemer Dutch Street. Mm-hmm. En daar hadden we films uit de jaren 70 tot en met 90. En daar bespraken we een Nederlandse film uit die periode. En we interviewden dan iemand die erbij betrokken was. Dus we hebben Rudolf van den Berg gesproken voor zijn eerste film Bastille. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Nader van Nie gesproken voor eerder genoemde Honneponnetje. Mm-hmm. En die andere geweldige film die ze gemaakt heeft, Intensive Care. en wat je merkt, en dat merk je aan de makerkant, maar ook aan de kijkerkant, er is een hele grote welwillendheid om te praten en te kijken naar Nederlandse film. Alleen wordt het ons op dit moment een beetje moeilijk gemaakt, omdat heel veel van de films niet langer beschikbaar zijn. Mm-hmm. Als je een streamer neemt, zoals Netflix of Videoland, die wil vanaf 2005 nog wel eens wat titels hebben. Het AI Filmmuseum heeft op de site hele vroege Nederlandse films. Maar er zit een heel groot stuk, jaren 70, 80, 90, 2000, waar je eigenlijk lastig aan kan komen. En dat vind ik heel jammer, want die films die dreigen gewoon te verdwijnen. En dat zou ik heel jammer vinden. Dat is toch eigenlijk een soort cultuurvernietiging bijna.
0: En daar heb jij, of ben je mee bezig om een stichting op te richten? Kijk Nederlands met me. Is dat dan om meer bewustwording te creëren voor de Nederlandse films van nu, maar zeker ook vanuit het verleden?
1: Ja, het is wat ik graag zou willen, en dat is de stichting in het kort is, ik zou graag meer liefde, meer respect en meer trots bij mensen creëren voor de Nederlandse film. Als het Nederlandse handbalteam in Uruguay derde wordt op een toernooi, dan vinden we dat geweldig. Maar als er een Nederlandse film in de bioscoop komt, is vaak de teneur, mooi, het zal weer zo'n Nederlandse film zijn. Ja. Daar wil ik vanaf. Er wordt heel veel moois gemaakt op dit moment ook. Het is niet alleen maar dat we terugkijken en dat we denken van wat was het allemaal mooi. Er worden op dit moment heel veel mooie films gemaakt. Alleen als kijker weet je bijna niet dat het er is en waarom het interessant voor jou is. En dat is een van de dingen waar Kijk Nederlands met me ook wel op in wil springen.
0: Nou, zitten wij in het derde uur van Even Wat Horen, zitten we altijd over films te praten, over films van nu, internationale

0: filmhuisfilms, Nederlandse films, Friese films. Zou het dan bijvoorbeeld ook voor jou leuk zijn om eens een verhaaltje te vertellen over Friese films uit het verleden?
1: Oh, dat lijkt me een hartstikke leuk idee. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een randstedeling. Hè? Dus ja. Het is wel een beetje, ik kijk dan als randstedeling naar Friese films. Mm-hmm. Dus daar moeten mensen wel pikken. Ja. Maar het lijkt me hartstikke leuk om eens uit te zoeken überhaupt welke films er allemaal gemaakt zijn op Fries grondgebied en mogelijk in de Friese taal. Ja. En te kijken hoe die films zijn. Weet je, er zijn er, denk ik. Ik kan me eentje, De Drem, kan ik me toevallig nu even de top of my mind bedenken. Ik ben heel benieuwd hoe die film gaat zijn als je hem door de tand destijds of als je hem door de loop van 2026 gaat kijken.
0: Ja,
1: lijkt me een heel goed idee. Lijkt me leuk.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, er zijn nog heel veel Friese films of films die zich in Friesland afspelen. Die kunnen we dan aandragen. De Fouke bijvoorbeeld, Chameleon, oh, ja. De Gouden Sweeper, Sneekweek, ik kom zelf oorspronkelijk uit Sneek, Penny Shadow, mijn vrouw was een paardenmeisje van vroeger, maar ook De Hel van 63 en Stier, dat zijn natuurlijk bekende films in Friesland, maar zeker ook daarbuiten. Ik denk dat daar qua duiding en qua achtergrondinformatie genoeg nog te halen is op een of andere manier. Dus dat zou echt fantastisch zijn als we dat misschien op korte termijn al in de derde uur kunnen uitzenden.
1: Ja, laten we dit opzetten, want ik loop er helemaal warm voor. Heel veel van de titels die je noemt heb ik namelijk nog nooit gezien. Ik heb heel veel gezien, maar niet alles. Dus het lijkt me een avontuur om al die titels te gaan bekijken.
0: Nou, Michel Bosset, dan gaan we dat mooi in werking zetten. We gaan dat ook eventjes wat aankondigingen op de social media hier in het noorden. En laten we hopen dat we daar wat respons van krijgen. Ook voor jouw stichting Kijk Nederlands met me. We maken er even een mooi pakketje van. En dan gaan wij de komende weken, misschien maanden, gaan we naar jou luisteren. En naar jouw inzichten met betrekking tot Nederlandse films en dan Friese in het bijzonder.
1: Nou Henk, dit klinkt mij als een avontuur. Ik ga dat graag aan met jullie.
0: Nou, we gaan even afsluiten met een liedje uit de voeken. Kan wel eventjes van de kast. Michel, dankjewel. En we spreken elkaar snel.
1: Jij ook bedankt. Tot snel.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinee-voorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

you need. Ja, er waren nog eventjes Course of the River, deel 2 van Paul Vince and Friends. En I'm Not the One van Newlands. En ja, dit zijn twee artiesten die vaak in het derde uur, of eigenlijk altijd in het derde uur voorkomen. Newlands kennen we natuurlijk wel, hè, want dat is de Harlingen liedjesmid, Alex Nieuwland. Die wil ook regelmatig draaien en tegenkomen. Hij komt binnenkort ook even naar de studio toe. Dus daar moeten we natuurlijk mooi wat promotie voor maken. En dat geldt in principe ook voor filmgerelateerde met mensen uit Friesland. Eerst hebben we het verhaaltje dus al met Michel Bonset gehad. Dat gaan we de komende weken, maanden ook dingen van uitzenden. We gaan ook richting filmtemplates. Wat is dat precies? Wie zit er erachter? Nou, we kunnen het wel verklappen. Dat zijn Jannie en Erik. Gaan we mee praten? Hebben we mee gepraat? Gaan we doen. Maar nu eerst nog even een lekkere nummer van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: de zomer is nog steeds niet afgelopen en daar helpt dit nummer prachtig bij. Costa del Sol van Jane. Hebben we al eens een paar keer eerder gehoord bij RTV Spannenburg en RTV NOF. En wat dat betreft, we hebben eerder, een paar weken terug, een gesprek opgenomen met Jan Jelsinga, Jane. En die kennen we nog van Sono. En toen zijn we eigenlijk halverwege het gesprek zijn we opgehouden, want zij is ook filmgerelateerd bezig. En toen kwam op een gegeven moment het onderwerp filmtemplates kwam ter sprake. Maar daar was heel veel over te vertellen. Jannie, goedenavond trouwens.
1: Hey Henk, wat leuk om er weer te zijn.
0: Ja, wij hebben dat verhaaltje niet helemaal goed af kunnen maken. Want je was met zoveel dingen, ben je bezig. Regieassistenten, producer met casting dingen. En ja, ook een online platform. Dat doe je niet alleen, hè?
1: Nee, dat doe ik zeker niet alleen. Nee, dat doe ik met mijn goede vriend en locatiemanager. Dus ook ontzettend werkzaam in de filmwereld, Erik Peters.
2: Mm-hmm. Hoi.
0: Hey Erik, goedenavond. Ook mooi dat jij er even bent. Want jij bent de compagnon, de medebedenker en ontwikkelaar van filmtemplates. Wat is het precies?
2: Ja, dus dat is een tool voor beginnend en professionele filmmakers om het productieproces te kunnen vergemakkelijken. Mm-hmm. En dan moet je denken aan, als je een productie start, dan heb je allerlei documenten waarmee je werkt. Alleen wij kwamen erachter zelf met z'n tweeën dat er heel veel nog niet automatisch werd gedaan, heel veel nog handmatig. Mm-hmm. En dus hebben Jan en ik een tool ontwikkeld om ervoor te zorgen dat dit allemaal veel makkelijker en soepeler verloopt. Door middel van bijvoorbeeld standaard templates die elke keer voor elke productie weer te hergebruiken zijn. Zodat je niet elke keer weer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
0: Nou, dat zijn hele mooie tools. Ik moet eerlijk zeggen, voor onze radioprogramma's heb ik ook een bepaalde standaard voor mezelf ontwikkeld. Maar film en tv en videoclips, dat is veel ingewikkelder te maken. Zit daar dan ook een bepaalde flexibiliteit in?
1: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk binnen film heb je te maken met heel veel departementen. Mm-hmm. Dus je hebt het cameradepartement, je hebt het regiedepartement, je hebt het lichtdepartement. En dat is wat jij zegt, er moet gewoon weer heel, heel, heel veel voorbereid worden. Dat, net als bij bijvoorbeeld het maken van een radioprogramma.
0: Ja.
1: Alleen heb je met veel meer mensen te maken die ook allemaal uiteindelijk hetzelfde doel hebben, maar wel ook andere belangen hebben in de vorm van onze lichtteams. Hebben wel ruimte nodig om te parkeren. En het camerateam moet wel kunnen uitladen voor de deur. Terwijl bijvoorbeeld voor een figuratiebegeleider het juist heel belangrijk is dat er genoeg eten, drinken en ruimtes zijn voor de figuranten.
0: Ja.
1: En om dat samen te brengen en om ervoor te zorgen dat niet elke keer iedereen weer dezelfde vragen hoeft te stellen en moet leren hoe een bestand opgebouwd is. Hebben wij een tool ontwikkeld die binnen de filmwereld nog niet bestond.
0: Nee?
1: We wilden namelijk heel graag iets maken, niet om te maken, niet om weer iets toe te voegen wat mensen moeten gaan leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar echt om iets toe te voegen wat tijd gaat besparen en daardoor ook geld gaat besparen.
0: Ja.
1: En daarin brengen wij dus alle departementen digitaal samen en zorgen ervoor dat ze digitaal met ons tool samen kunnen werken en daardoor eigenlijk al veel meer dingen besproken, gezien en genoteerd hebben voordat we überhaupt beginnen of juist als we al begonnen zijn.
0: En hoe lang zijn jullie bezig geweest met het ontwikkelen van zo'n tool?
2: Nou ja, al met al zijn we wel zeker al vanaf het begin af aan tot de eerste idee en eerste situatie dat we denken van hey, het kan beter. Tot waar we nu zijn, al wel 5 jaar. Daar komt gewoon zo ontzettend veel bij kijken. Je wil continu ervoor zorgen dat je alles op de juiste manier doet. En dat je niet weer iets nieuws wil bedenken om maar gewoon iets te bedenken. Maar ook echt daadwerkelijk iets creëert waar mensen wat aan hebben.
0: En nu zijn jullie zelf ook zeer actief in de filmbusiness en alles wat daaromheen zit. Ja. Is het dan ook zo dat jullie op een bepaalde manier dat ook getest hebben bij jullie eigen werkzaamheden en projecten?
2: Ja, zeker weten. Ja, nee, deze tool is dus echt ontwikkeld door wat wij daadwerkelijk gezien hebben in de filmwereld hoe het werkt. En dus door ook dan te zien voor onszelf van wat vinden wij fijn en hoe kunnen wij beter werken. Dus ja, dat hebben wij zeker dan ook getest bij onze eigen projecten. En door ook te kijken bij andere projecten van hey, wat mist er en waar is behoefte aan. Door film mensen voor veel mensen gemaakt.
1: Het is natuurlijk een luxe, Henk, als je zelf al gebruik kan maken van een product dat zo goed werkt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik gebruik filmtemplates al 3 jaar.
0: Ja.
1: Kijk, wij zijn sinds dit jaar pas echt online voor het grote publiek. We hebben een hele, hele lange testfase gehad waarin we tegen alle departementen, dus tegen licht gezegd hebben, tegen camera gezegd hebben, nou, maak het maar kapot. Zorg er maar voor dat je alles wat je wat er niet goed gaat, dat je dat eruit filtert. Maar ook dat je ons vertelt. Ik bedoel, ik weet wat een lichtteam doet. Ik werk heel nauw met ze samen, maar ik heb nog nooit zelf in een lichtteam gezeten.
0: Nee.
1: Dus alleen door feedback kan ik voor hun iets maken. Wat ervoor zorgt dat het allemaal op rolletjes loopt. En dat we inclusief zijn. Niet alleen binnen ons eigen departement, maar ook binnen hun. En nou ja, wij hebben zelf de luxe al dat we dit 3 jaar al goed kunnen gebruiken. Ja. En nu hopen we andere mensen daar ook geld en tijd mee te besparen.
0: Nou, hebben jullie het afgelopen zomer hebben jullie het gelanceerd. Het is een website. Hoe komen de mensen erop? Hoe werkt zoiets?
2: Je gaat gewoon naar filmtemplates.nl. Mm-hmm. Als je daar eenmaaltje op bent, dan krijg je eerst te zien hoe werkt het en hoe gaan wij te werk.
0: Ja.
2: Vervolgens kan je naar de dashboard gaan. Dan maak je een account. En dan binnen die dashboard, die dus je eigen privé-dashboard is, daar maak je eigenlijk alles.
0: Ja.
2: Dus het is, in dat opzicht is het echt heel erg persoonlijk voor iedereen hoe die dat werkt. Nou, en binnen die dashboard, dan maak je een project aan.
0: Ja.
2: En aan dat project kan je dan templates toevoegen. En die templates die je toevoegt, die komen in dat project te staan. En daarmee kan je dan dus werken voor echt specifiek dat project. Als je een ander project hebt, dan maak je een ander project aan. En dan kan je ervoor kiezen om dus bepaalde dingen die je al dus hebt ingevuld bij het vorige project, dan die waardes gewoon over te nemen, omdat dat vaak hetzelfde is.
0: Ja.
2: En op die manier zorg je dus voor dat je niet, nou ja, wat ik dus aan het begin zei, niet elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, maar gewoon door kan nemen. Waardoor dit tijd bespaart.
1: Onze website werkt met credits, dus het is een creditsysteem.
0: Ja.
1: Ook omdat wij inclusief willen zijn voor dus de grote Netflix-projecten, maar ook voor de kleine videograaf. Dus wij hebben een heel grote scala aan diverse templates die wij aanbieden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, als videograaf heb ik niet dezelfde templates nodig als producent van een Netflix-project bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus vinden wij het fijn dat je niet een abonnement hoeft af te sluiten en dus moet betalen voor dingen die je toch niet gaat gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat je zelf je abonnement kan samenstellen. Dus je kan zelf zeggen, hey, ik wil bijvoorbeeld maar 5 templates. Er staan er dan op dit moment 30 op. We willen richting het eind van het jaar willen we uitbreiden richting naar de 100. Maar stel, ik heb er maar 5 nodig. Moet ik natuurlijk niet voor 100 templates hoeven betalen.
0: Nee, nee. Nou, het is prachtig dat dingen flexibel op een bepaalde manier voor jezelf custom-made gemaakt kunnen worden. Toen jullie hier in ontwikkeling waren, dan hebben jullie veel overlegd. En volgens mij waren jullie ook veel onderweg met elkaar. En dan had ik ook begrepen dat op het moment dat jullie even zwaar zaten, dat jullie bepaalde muziek hadden om even de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.
2: Ik was van jongs af aan was ik eigenlijk al fan van die soort... Ja, musical-achtige films op Disney, zeg maar. Dus
0: ja.
2: Dan heb je van High School Musical tot en met, noem maar op, al die dingen.
0: Ja.
2: En een van die films, dat was Lemonade Mouth.
0: Mm-hmm.
2: En die hadden wel zo'n nummer, die heet Determinate.
0: Ja.
2: Het mooie daaraan is, die begint heel langzaam, heel, heel rustig, heel subtiel. Want echt waar, als je dan even in het ding zit, dan kan je even concentreren.
0: Ja.
2: En dan opeens, dan komen ze met een boom... Waarvan je echt gewoon helemaal energie weer krijgt. Dus je wordt eerst even rustig gemaakt.
0: Ja.
2: En dan krijg je energie.
0: Nou, Jannie Eldensga en Erik Peters, bedankt dat jullie even wilden inbellen.
2: Natuurlijk kan je ons vinden op filmtemplates.nl. Maar ook onze socials, filmtemplates HQ. Volg ons, kijk daar ook naar. En als je eventjes ergens niet meer weet waar je moet zijn, je zit even in de put, hè, en je moet even wat energie om eruit te komen, luister dan naar dit nummer, Determinate van Lemonade Mouth.

Daar zijn we nu weer mooi bijgepraat over ja, wat er allemaal gebeurt in de wereld van de film. Ja, volgende week dan zijn we weer terug. Dan hebben we sowieso een live uitzending vanuit de popronde. En de vrijdags wordt dat dan opgenomen tussen aanhalingstekens. Bij NOF doen we dat dan tussen 10 en 12. En de zaterdags tussen 9 en 11 dan bij Silt. Dus ja, dat is dan even een soort van terugblik van wat er allemaal is gebeurd in Leeuwarden. Je moet er natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. Frederik en Trientje, Mr. en Mrs. Voor het eerste uur. En Michel, Jannie en Erik voor het tweede uur. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Volg ons via de social media, Facebook en Instagram. Vertel wat je ervan vindt. En misschien heb je nog goede tips over wat we mee kunnen nemen in Even Wat Awards de komende weken, maanden. Daar staan we natuurlijk voor open. En ja, dat doen we ook voor lokale muziek en optredens. We gaan het mooi afronden richting het nieuws. Doen we nog even een klein stukje May It Be, filmmuziek van Enya. Maar nu eerst Note to Self van Douwebop. Tot volgende keer. Hoi. I can still

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. 2 meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwesten.